0: Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam die weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen, welkom bij Radio Gelderland. We starten zo met zin in zondag. Mocht je de weg op willen gaan, hou even rekening met het volgende. Op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is dicht, de verwachte eindtijd is morgen. En de weg is ook dicht bij de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen de afrit Neede en de aansluiting met de A35. Maar het is nog vroeg, dus ik zou zeggen start vooral rustig op. Gelderland.
3: Zin in zondag. Met Xandra Rakier.

Het Septimental Ensemble speelt een septet van Ludwig van Beethoven. En zo wandelen we Wenen in. Goedemorgen. Welkom bij Zin in Zondag, de laatste zondag van augustus. En die brengt ons in muziekstad Wenen. Tot 10 uur verblijven we in de hoofdstad in het gezelschap van onder meer Mozart, Beethoven en Schubert. En verrassende andere namen, die komen we in de loop van de ochtend vanzelf tegen. Je hebt vast ook je eigen gedachten over Weense muziek. Benieuwd wat er loskomt. Franz Schubert, geboren en gestorven in Wenen, schreef een jaar voor zijn dood het volgende impromptu. Opvallend genoeg, vol levenslust.

vingervlugge muziek van Franz Schubert. En die klinkt alsof ze ter plekke verzonnen is. Schubert schreef in zijn korte leven meer dan 1000 muziekstukken en liederen. En hij komt zeker nog vaker terug deze uitzending. We zitten aan het begin van Zin in Zondag. Goedemorgen, muziekstad Wenen staat centraal. En dat vraagt om een vorstelijke entree. Die krijgen we van Joseph Haydn. Hij schreef een symfonie met als bijnaam La Reine, de koningin. Verwijzend naar Marie Antoinette, de dochter van de keizerin.

Een warme symfonie van Haydn, gespeeld door Lézard Florizant en William Christie. Het is geschreven dus voor Marie Antoinette, zij was er dol op. Haydn was 24 toen Mozart geboren werd en hij heeft het wonderkind, zoals Mozart werd gezien, nog horen spelen en ontmoette hem later ook in Wenen. Mozart, geboren in Salzburg, neergestreken in Wenen, beleefde er grote successen en maakte meters met zijn talent. Zijn laatste drie symfonieën schreef hij in 6 weken tijd. De 40ste is uitgegroeid tot de bekendste.

Een serenade in Allegro van Johannes Brahms. Het was de eerste stap voor hem naar het grote orkest. En dan klinkt dit stuk al zo volwaardig. Wenen werd ook de standplaats van Brahms. En zo nam het aantal namen van grote muzici toe die in Wenen tot bloei kwamen. Terug naar Mozart, een sleutelfiguur tussen alle componisten. Mocht je een keer in Wenen zijn, bezoek dan zeker het Mozarthuis. Ik ben er geweest en je krijgt er echt een blik in de tijd terug als je ziet in welke vertrekken hij met zijn gezin geleefd heeft en zijn muziek heeft bedacht. Zijn bureau staat er, de inktpot met de ganzenveer erin, zijn bed. En dan denk je, ja, wat voor gedachten zijn er allemaal door hem heen gegaan in dat jonge leven.

het beroemde andante uit het 21ste pianoconcert van Mozart. De Hongaarse pianiste Lili Kraus gold haar leven lang als een van de grote Mozart-vertolkers. Haar hoorde je hier ook. En zo zijn er meer muzici die hun expertise hebben op het gebied van klassieke componisten. En voor Lili was dat dus Mozart. Het is 7:30 geweest. Laten we even kijken of ons deze zondag een beetje aardig weer te wachten staat. In Westervoort is het momenteel 16,8 graden en in Buslo, gemeente Voorst, 17,4 graden. Ik zat vanochtend in de auto rond 5:00 op weg naar de studio vanuit Huissen en ik vond het aangenaam zwoel buiten. Er schijnt wel wat meer weerbarstig weer op kom te zijn. Even kijken, het is vanochtend nog wisselvallig met talrijke buien en veel wind. Kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook weer wat rustiger qua wind, met een maxima van 21 of 22 graden. Spreken we dan al van nazomerweer? Nee, hè, we zitten toch nog volop in de zomer. Er is ook al een tip voor vandaag binnengekomen. Een zondagtip op deze vroege ochtend. Filmhuis Oosterbeek verzorgt vanaf 22:30 Vamos al Cine. Een dag met Latijns-Amerikaanse films, Cubaanse muziek en een Braziliaans diner als afsluiting. Eerst is er de kinderfilm Hola Frida. 'S Middags titels voor volwassenen, waaronder El Jockey. En om 16:30 treedt Sympathie op met dwarsfluitist Manuel Coya Bustamante. Een mond vol, hè? Maar meer informatie vind je op filmhuisoosterbeek.nl vanaf 11:00 vanochtend dus al. Daar kun je ook reserveren eventueel voor dat diner om 19:00. Heb je andere plannen voor vandaag? Overdenk ze bij dit octet van Beethoven.

Een menuet van Schubert, gespeeld door Arkadi Volodos. Laten we het een huiskamerjuweeltje noemen dat voorkomt uit de stapels dansmuziek die Schubert schreef voor de Weense huiskamers en salons. Daar werd gedanst, gezongen en gemusiceerd, vaak tot diep in de nacht. Dit is Zin in Zondag. We zijn nu aangeland bij een meer dramatisch stuk. Een stuk van een door en door Wener, Fritz Kreisler. Een preludium an allegro in de stijl van Pugnani. En dat verbergt een grap. Kreisler presenteerde dit stuk jarenlang als werk van de zogenaamde 18e eeuwse Italiaan Pugnani. In 1935 bekende hij: alles is eigen werk hoor. De muziekwereld was even boos op hem, maar het publiek vond het prachtig.

Viool- en pianomuziek van Fritz Kreisler. De man die de muziekwereld fopte. Het klassieke genre is misschien wat serieus, maar de mensen erachter hebben echt wel humor, dat blijkt. Moet gezegd dat het voor Beethoven niet altijd leuk is geweest. Zijn toenemende doofheid was een verzoeking voor zijn muzikale ambities. Een troost was misschien dat het publiek genoot van zijn werk, zo ook van deze achtste symfonie, een waar Beethoven zelf een zwak voor had.

Beethoven in Zin in Zondag. Het Nederlands Symfonieorkest klinkt als een uurwerk en volgens een hardnekkig verhaal is het een knipoog naar Beethovens vriend Maelzel. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Maelzel, de man die de metronoom bedacht. En zie je ze nog wel eens staan? Zo'n klokje met een slinger die je kunt instellen op de maat. Worden ze nog gebruikt of gaat dat inmiddels ook digitaal? En de stemvork schiet bij mij ook te binnen. Leuke zaken om eens uit te zoeken buiten deze uitzending. Want er wacht ons balletmuziek. Maakt mijn hart altijd een sprongetje van en hebben we vorige week breed uitgemeten als thema. In Wenen ontkom je er niet aan. Franz Schubert componeerde voor Rosamunde balletmuziek. De voorstelling sloeg niet aan, maar de muziek werd een succes. Schubert's succes.

0: Rosamunde van Franz Schubert. Uitgelezen balletmuziek zie je de ballerina's al door de hoofdstad van Oostenrijk dansen. Het is 8:02, we kijken tegen het nieuws van 8:00 aan. In het tweede uur zien in zondag meer muziek uit Wenen, met ook filmthema's en opera.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 8:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie van de ANWB dan. Geen files in Gelderland hoor. Verre van, wel wat zaken om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Daar is de weg tot morgen dicht. En dat geldt ook voor de N18 Varsseveld richting Enschede tussen afrit Neede en de aansluiting met de A35. Starten we zo met het tweede uur van Zin in Zondag. Wat je hoort is Strauss met zweepslagen. Althans, zo klinkt het.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Pam, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
2: Wenterstegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Zin in Zondag met Xandra Rakier.

Het Wiener Philharmoniker speelt de Tritsch-Tratsch-polka van Johann Strauss. Een tikje komisch en ook zeer toepasselijk dit orkest in een uitzending waar het om wenen draait. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag, het tweede uur. We maken deze ochtend een rondgang door Wenen, een stad die de grote componisten op handen draagt. Overal hangen hun portretten, klinkt muziek en mensen met een viool- of cello-koffer krijgen voorrang in de tram. Ik heb dat zelf mogen beleven 2 jaar geleden. Toen ging ik met mijn zoon, die 19 werd en van klassieke muziek houdt, naar Wenen toe met de nachttrein. En wij zagen die eerbied die er leeft voor de muzici van vandaag eigenlijk. Vandaag openden we met Strauss, een componist van een generatie na Mozart en Schubert. Zijn walsen zijn geschikt voor overdaad. Ik verwijs natuurlijk naar André Rieu. Maar de Weense wals kan ook subtiel, zoals deze van Chopin.

Een weemoedige wals van Chopin, wel bekend ook. Net als de vertolker Arthur Rubinstein hoorde je. Hij gold in de vorige eeuw als Chopin-vertolker bij uitstek en speelde tot op hoge leeftijd. Bijna 94 werd hij. Het is 11:05. Deze laatste zondag van augustus verdient extra mooie muziek.

Ennio Morricone in Zin in Zondag. Hij drukt hier zijn liefde voor de bioscoop uit en die is niet gering. Meer dan 400 filmtracks schreef hij en die muziek gaat binnenkort weer on tour in de Nederlandse concertzalen. Begin volgend jaar op 11 en 12 januari bijvoorbeeld kun je het meemaken in Muses Arnhem. Filmklassiekers als Once Upon a Time in the West en ook dit Cinema Paradiso wat je net hoorde zijn dan live te horen. Onder andere vertolkt door het jongenskoor The Czech Boys. Wie Wenen zegt, zegt opera. Bijna iedere avond kun je er terecht voor een potpourri van opera-hits. En welke je zeker hoort is Papageno uit die Zauberflöte van wederom Mozart.

vogelvanger uit de toverfluit. Ja, en als we dan de man uit die opera hebben, zou ik eigenlijk ook de dame, de zangeres, parijt moeten hebben. Die hou je nog te goed. Dat is dan in dit geval de koningin van de nacht, de Queen of the Night. Je weet het wel, met die hele hoge noot. Het is echt een stemstunt waar het publiek zijn adem voor inhoudt. Ik zag dat dus ook in die Weense opera, in de Potpourri. Het zijn twee stukken die eigenlijk standaard in het pakket zijn opgenomen. En het publiek barst dan vervolgens ook in een daverend applaus uit. Echt zelden gezien. En ja, in die akoestiek van die zaal komt dat allemaal heel erg goed tot zijn recht. Straks ook de zingever in Zin in Zondag. Dat is vandaag Eva Martens. Ik ben benieuwd of het thema wenen bij haar ook tot de verbeelding heeft gesproken. Zij is er iets na 8:30. Nu opnieuw filmmuziek. Ladies in Lavender.

0: Joshua Bell en de Royal Philharmonic spelen Ladies in Lavender naar de gelijknamige film. Wat is het verhaal? Het zijn twee zussen, gespeeld door Judi Dench en Maggie Smith, die een aangespoelde violist op het strand vinden. Joshua Bell is niet de acteur, maar speelde wel de vioolstukken in. En ik bedacht me, waarom zou hij ook niet de violist kunnen acteren? Het is een hele knappe verschijning, maar misschien was de rol al vergeven. Het is 8:30.
1: Zin in Zondag op Radio Gelderland.
0: Het is een beetje een bijzonder moment voor mij, dit tijdstip. En wel om het volgende. Ik heb een oom die zelf pianist is, René Rakier. Hij werd gisteren 90. Ik ben hartstikke trots op hem. Hij speelt nog steeds tot de dag van vandaag toe. Repeteert iedere dag, zoekt zijn stukken uit. En waar speelt hij nog iedere maand? In het wijkcentrum bij hem in de buurt. Hij woont niet in Gelderland, hij woont in Scheveningen. Dat is ook zijn geboorteplaats. Sterker nog, hij woont nog altijd in dezelfde buurt, in het ouderlijk huis. Heel bijzonder. Reden voor Omroep West was het eigenlijk om het klassieke muziekprogramma, het radioprogramma daar vandaag, een klein eerbetoon aan hem te geven. Collega Aad de Been zit daar. En dat eerbetoon, dat is nu. En dat kan ik niet luisteren, want ik zit gezellig hier met jou, hier in Gelderland, bij Zin in Zondag. En dat voelt een beetje als een muzikale spagaat. Maar je snapt wat ik natuurlijk direct om 10:00 ga doen. In ieder geval vanuit Radio Gelderland toch ook even mijn oom feliciteren. 90 jaar en 90 jaar pianist. En raad eens wat hem jong houdt. Natuurlijk, muziek.

muziek om uit het raam te staren, je gedachten te laten gaan en nog een keer om te draaien en extra langzaam koffie in te schenken. Toet Stielemans en Louis van Dijk in Bluzet, een samenspel van mondharmonica en piano. Een jazzwals die Toet zelf componeerde in de jaren 60 al en het werd een wereldhit. Het was een kwestie van wachten op, maar nu is het dan toch tijd voor een Weens klapstuk, hou je vast. Een walsfeest met alles erop en eraan. Iets waar André Rieu in uitblinkt natuurlijk. De Kaiserwalzer van Johann Strauss. Hij moet even op gang komen, maar dan barst het ook los.

0: En met het Nederlands Blazers Ensemble is het buiten toch echt licht geworden. Ook al is er toch dynamisch weeropkomst, hebben we straks vernomen. Maar prima voor een zondag. Het is 9:50.
1: De zingever.
0: En ook deze zondag weer een bijdrage van een van onze zingevers. In dit laatste weekend van augustus is dat Eva Martens uit Nijmegen. Goedemorgen, Eva.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je hier bent.
2: Dank je wel.
0: Je zoon meegenomen naar de studio?
2: Ja, die wil altijd graag mee.
0: Wat vindt hij er leuk aan?
2: Nou, het is een hele bijzondere wereld, de radio. Ja, je hoort het normaal alleen en nu kan je het ook zien wat er gebeurt.
0: Dat is het, ja. Ja. En tegen de mensen die we praten, ja, die moeten daar maar naar raden inderdaad. Hey, jullie maken het mee, maar leuk dat hij dat als een avontuur beleeft. Was er al leven op straat vanochtend toen je vertrok uit Nijmegen?
2: Nee, het was heel rustig op de weg. Dus we konden in één keer zonder file hier naartoe komen.
0: Ja, en hou jij van het vroege?
2: Ja, ik hou wel van vroeg opstaan en ook vroeg wandelen als het zo net een beetje licht wordt.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: En ervoer jij dat ook? Het is echt aangenaam nog buiten, hè? Een beetje zwoel zelfs.
2: Ja, vochtig ook.
0: Ja. Maar
2: ja, het heeft ook iets herfstigs al, hè, in de lucht. Dat vind ik altijd wel heerlijk aan het einde van de zomer.
0: Dat klopt. Mooi dat we ons daar bewust van zijn. Je hebt een verhaal voor ons om te delen. Was er iets bijzonders wat jou inspiratie gaf?
2: Ja, afgelopen week mocht ik een retraite geven. En dat is altijd heel mooi om te doen. En dat gaf mij een heleboel thema's. Dus daar wil ik jullie iets over vertellen.
0: Heel graag. Ga je gang.
2: Ja. Afgelopen week mocht ik een groepje jongvolwassenen begeleiden tijdens een korte retraite in Kloosterhuizen. In het staartje van de zomer met heerlijk weer ontmoeten we elkaar in de mooie kloostertuin. Het thema was aandacht. Bij de hartelijke ontvangst vertelde iemand van het klooster iets over de geschiedenis van deze plek en werd iedereen uitgenodigd om haar telefoon in te leveren. Wat heerlijk, verzuchtte een van de deelnemers toen we later in het gras lagen. Vaak lees ik aan het begin van een retraite dan een gedicht voor, van Rumi, De Herberg. Het is een poëtisch pleidooi voor gastvrijheid als levenshouding. Ontvang alle gemoedstoestanden die in jezelf langskomen als een goede gastvrouw of gastheer, ook als ze je niet goed behandelen. Meteen merkte een jonge vrouw op, wauw, die herberg uit dat gedicht, die ga ik volgende week op mijn arm laten tatoeëren, omdat juist dit gedicht veel voor mij betekend heeft in een moeilijke periode. Wat een mooi toeval. Steeds weer merk ik dat er zulke momenten zijn in retraites die achteraf richtingwijzers blijken in wat we samen zoeken. Een vraag die tijdens deze dagen in het klooster steeds als ondertoon meeliep was, wat als een gast niet weggaat? Wat als een gast te moeilijk is? Een depressie? Een angst? Het gedicht zegt, ontmoet ze bij de voordeur met een brede glimlach en nodig ze uit om binnen te komen en ook, behandel iedere gast met eerbied, ook als die je huisraad kort en klein slaat. Prachtig beeld. En ook wijs, denk ik, want het verzet tegen angst of verdriet is soms een veel grotere bron van lijden dan de emotie zelf. Maar tegelijk, wat als je al zo lang niet afkomt van die moeilijke emotie en een verdriet maar blijft hangen, of een angst steeds weer terugkeert? Wat als je als gastvrouw merkt dat je moe wordt en het huis niet meer zo makkelijk draaiende houdt? Gastvrijheid oefenen is geen gemakkelijke opdracht. Daar getuigen ook veel Bijbelverhalen van. Steeds weer staan er mensen of groepen voor de deur waar de gemeenschap dan geen raad mee weet. En toch pleit de christelijke traditie, net als Rumi, voor het blijven oefenen in gastvrijheid. Ook het klooster waar ik soms mee mag leven en meebouwen oefent elke dag gastvrijheid en worstelt daar ook soms mee. Zo wordt er pijnlijk duidelijk hoeveel gastvrijheid ons ook kan kosten. En jongeren leren mij steeds weer, het is niet anders in ons eigen hart. Een jonge vrouw zei bij het afscheid, nu alles in mij de laatste dagen in het licht heeft gestaan, neem ik mee uit het klooster dat het helemaal oké is waar ik nu ben. Dat het niet hoeft te worden opgelost. Dat is ook leven met gastvrijheid. Ik moet denken aan het Jezusbeeld met het bloedend hart, dat je in veel katholieke kerken kunt zien of op antiekmarkten tegenkomt. Het beeld toont Jezus met een rood hart, dat aan de buitenkant zichtbaar is, En Jezus zelf wijst ook naar dat hart, alsof hij wil zeggen, met een open hart, leven doet pijn. Je raakt gewond, maar juist daarin zit de doorgang. Doe zoals ik, leef met een open hart en raak gewond. Want daarin zit de doorgang naar een groter leven. In de kloosterkapel hangt bij de ingang een klein kruisbeeld met het hart van Jezus open, een gat. Dus alsof het echt een doorgang is. Gastvrijheid oefenen is dus niet makkelijk en niet pijnloos. Maar kijk vandaag eens met nieuwsgierigheid wie er op jouw deur klopt. Een woede, een vreugde of een ander mens. Misschien komt hij onze huisraad kort en klein slaan. Misschien maakt hij dan ruimte voor iets groters.
0: Dankjewel, Eva. Daar gaan we zeker over nadenken. Nog even een vraag over die retretten. Je begeleidt ze. Ben je daar dan ook in die 5 dagen echt bij?
2: Ja.
0: Wat brengt dat jou?
2: Iedere keer is nieuws. De groep is altijd anders. En ieder komt met een eigen verhaal. Dus ik ben altijd in verwondering over welke inzichten jongeren meebrengen. Maar ook soms over de heftigheid waar ze mee te maken hebben in het leven. Dus het is altijd weer opnieuw afstemmen en zoeken met elkaar van wat wil nu op dit moment gezien worden, geleefd worden. Dat is heel mooi om te doen.
0: Ja. Vind je het een aanrader voor mensen die een retraite spreekt bij iedereen wel tot de verbeelding, hè? Fijn even een paar dagen op jezelf, bewust zijn, samen met anderen zijn, goed naar zaken kijken. Mm-hmm. Zeg je van dat moet je een keer gedaan hebben?
2: Ja, ik zou het eigenlijk iedereen aanraden. En het is ook lang niet altijd religieus of spiritueel. Er zijn allerlei retretes te doen. Dus je kunt ook gaan schilderen of ze doen van alles. Maar het is ook een hele fijne plek om te zijn, waar je stilte kan vinden en rust en aandacht. Dus alleen al daarom denk ik van iedereen zou het moeten doen.
0: Ja. Is het niet lastig om daarna weer terug te gaan, de bewoonde wereld in? Je bent echt even in een vacuüm geweest, hè?
2: Ja, soms wel. Ik vind, dan komt het wel als een klap even weer bij je binnen.
0: Ja.
2: Ook als je je telefoon weer aanzet na zo'n tijd. Wat er dan allemaal langskomt en hoe snel je er ook wel weer door gegrepen wordt.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus die overgang, dat is niet altijd makkelijk, inderdaad.
0: Nee, het zijn contrasten, hè, inmiddels geworden, toch?
2: Ja.
0: Pas op de plaats leven of weer in vol ornaat.
2: Ja.
0: Met ook alle digitale middelen erop en eraan. Maar misschien ook goed om een reset dan te overwegen.
2: Precies.
0: Van wat meer gedoseerd met.
2: Ja, daarom probeer ik ook altijd goed stil te staan bij van wat wil je meenemen? En hoe ga je nu weer terug je leven in? Want nu kan je een keuze maken. Als je je laat meeslepen door alles wat zich weer aandient, dan ga je heel snel weer in je gewone patronen. Ja.
0: Ja. Zoontje Avi is net jarig geweest, heeft zijn feestjes achter de rug.
2: Uh-huh.
0: Hoe kijken jullie naar het nieuwe schooljaar, het nieuwe seizoen toe?
2: Nou, met heel veel zin en lust. Want er staan altijd weer heel veel leuke en mooie dingen dan te wachten. Maar het is ook inderdaad, net als na een retraite, moet je ook weer even helemaal in het ritme komen van sporten en school en autoritjes en zo. We zitten echt in die fase van de training hier en de muziekles daar. Dus ik moet wel nog even schakelen.
0: Ja, ik denk dat dit heel herkenbaar is voor dit laatste weekend, dat toch echt alle zomervakanties aflopen.
2: Ja.
0: Ook in Gelderland. Mag ik je danken en een hele fijne zondag.
2: Dank je.

As Time Goes By. Uit de film Casablanca, al bestond het nummer al 10 jaar voordat het in de film werd gebruikt. Daarvoor Take 5, welbekende saxofoonmuziek van Paul Desmond, geldt als de eerste jazzsingle die meer dan 1 miljoen keer verkocht werd. Moet je nagaan, op al die cover-pick-upjes. Net dus het betoog van Eva Martens wordt gewaardeerd. Mensen spreken hun waardering uit. Het is altijd een fijne overdenking, hè? Zoiets voor 9 op de zondag. Daar kunnen we even mee vooruit. Het is 9:03, het nieuws van 9 uur wacht. En ik zou zeggen, waar kom je de wals niet tegen vanochtend in een uitzending over Wenen? Zelfs in het lieflijke Amélie. Zo het laatste uur van Zin in Zondag, met een kleine quizvraag. Je doet wel mee, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Mede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Het is zeker niet druk in Gelderland. Alleen wat wegen om rekening mee te houden, want die zijn dicht. Bijvoorbeeld de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lynette en Veenendaal. Wegwerkzaamheden zijn daar aan de hand en de eindtijd is morgen al. Maar goed, vandaag dus geen doorgang. En ook die N18 Varsseveld richting Enschede tussen de afrit Neede en de aansluiting met de A35. Ook daar wegwerkzaamheden. De weg is dicht, verkeer wordt omgeleid. Ik kondigde een mini-quizje aan. Het is eigenlijk een zoet grapje. Maar ik heb je er wel voor nodig.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey, Remol!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
19: Zin in Zondag. Met Xandra.

wat een heerlijkheden hij opzomt. Wijn, oesters, couscous, chili con carne hoorde ik ook voorbij komen en champagne. Maar het beste bewaart Nat King Cole voor het laatst, de liefde. Goedemorgen, Zin in Zondag dwaalt vandaag door Wenen. Een reis langs grote componisten. Dit laatste uur beschouwen we als een Weense avond. Er volgen maskerades en Judy Garland hoor je op haar mooist. Herman van Veen nodigt uit voor een laatste dans. En tegen tienen sluiten we natuurlijk af met de Radetzky Mars. Wenen is Mozart en Mozart is eine kleine Nachtmuziek.

Fijne kleine nachtmuziek. Iedereen die kent hem, maar waarom Mozart deze serenade schreef, dat is niet bekend. Er is nooit een opdracht of een gelegenheid bekend geweest. Het werk werd ook pas bekend na het overlijden van Mozart. En het hoort nu tot het allerbekendste eigenlijk heel wel van hem. Ik moet ook nog even terugdenken aan mijn uitstapjes naar Wenen. Eén was dus op persoonlijk initiatief toen mijn zoon 19 werd. Maar eerder in 2009 ben ik ook al met een groep, waaronder Peter van den Houtje, wel bekend voor de Torenkamer in Wenen geweest. Dat was een televisieprogramma over Gelderlanders die inmiddels buiten de grenzen van Gelderland waren gegroeid, qua status, qua werk. En dat deden we met Reinildus van Ditshuizen. Zij was gek op Wenen en is dat ongetwijfeld nog. Ze is koningshuisdeskundige, etikettenkenner. Nou, dan moet je bij uitstek in Wenen zijn. Als je daar naar de opera gaat, zijn er natuurlijk ook etiketten wat betreft gedrag en opstelling, op tijd komen en zeker ook qua kledij. Nou wilden we voor die televisieopnames haar natuurlijk wel een beetje goed voor de dag laten komen. En wisten we dat haar droom was een sissi-jurk. Nou, dat is zeker niet de minste jurk. Daar zit echt alles op en aan wat je kunt bedenken. Kijk maar eens naar die concerten van André Rieu. Die heeft zijn hele musici, zijn ensemble, zijn orkest ook in die kledij gestoken. En zo kwam Reinildus van Ditshuizen toen in 2009 de Weense opera binnenwandelen. Ik denk dat we wel een meisjesdroom in vervulling hebben laten gaan, hoor. Het is 8:15. We gaan een dansje wagen en dat doen we op de grote inspirator voor de Nijmeegse zanger René Leblanc, Engelbert Humperdinck.

Quando. Ja, wanneer? Wanneer, dat is de vraag van elke verliefde. En wanneer wij een klein quizje gaan spelen, daar heb ik het antwoord wel op. Want waarom niet nu? Ik werd voor dit kleine quizje op het idee gebracht door allerlei zoetigheden die in Wenen te krijgen zijn. De kierstorten, de appelstroedel, uiteraard met zanen natuurlijk, maar ook de Mozartkoegel. Heb je die wel eens geprobeerd? Het is meer een bonbon om naar te kijken met dat prachtige papiertje op en het hoofd van Mozart. Maar ja, ik zou er toch eens je tanden in zetten als je de kans krijgt. En wat proef je dan? Pistache en marsepein. Nou, ik laat je een thema horen van een televisieserie waarin het alleen maar draaide om een suikerfabriek. Veel suiker dus. Als je het herkent, mail of app de titel me even door. App is 06 22 054352. Welke tv-serie hoor je, maar wel in een orgel-piano-versie?

0: Heb je het herkend? Leuk hè, die variaties. Benieuwd of het een beetje herkenbaar was. Als je weet van welke televisieserie dit is, ik denk ik herhaal het appnummer nog een keer en het mailnummer. Maar er werd meteen massaal gereageerd. Rob Gort was de eerste. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou zeg het maar, van welke tv-serie was deze muziek?
1: Ja, De Fabriek.
0: Ja, en dan helemaal in orgel en piano muziek verpakt. Was het niet lastig?
1: Nou ja, het melodietje herkende ik op een gegeven moment.
0: Ja, dat is het hè. Ja. Bijna onontkomelijk. Met de tamboerijn of de fluit of wat dan ook. Ja,
1: ja. Ja, precies.
0: En denk jij daar met plezier aan terug, aan die serie?
1: Ik heb hem een paar keer gezien, maar ik vond het een vrij serieuze serie. Dus, en ik was toen iets van 15 jaar, denk ik. Dus,
0: hetzelfde. Ja, ja.
1: Ja.
0: Jij wist wel dat de tv-serie om een suikerfabriek draaide.
1: Ja, dat wist ik eigenlijk niet, maar dit nummer en de term De Fabriek, dat stond bij mij en bij elkaar. Dus,
0: precies, ja.
1: Ja, en zouden we net zo goed schoenen kunnen maken, hoor. Dat,
0: Nou hè, inderdaad, ja. Ja, ik denk het is toch leuk als we het over Wenen hebben met alle heerlijke Weense specialiteiten. En de suikerfabriek die staat in de wacht. Dus even kijken of deze tune tot de verbeelding spreekt. Ben je ooit in Wenen geweest, Rob?
1: Nee.
0: Trekt dit je aan?
1: Nee.
0: Niet per se. Nou, weet je wat het leuke is? Als jij niet naar Wenen gaat, komt Wenen vanzelf naar je toe via de radio, toch?
1: Ja, precies.
0: Hoe ziet jouw zondag er voor de rest uit?
1: Nou, ik ben toevallig jarig vandaag.
0: Ja, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Zeker.
1: En ik ben aan het werk.
0: En waar werk jij?
1: Ik werk voor een transportbedrijf wat voor een supermarkt rijdt. Dus ik ben de supermarkt aan bevoorraden.
0: Nou, je klinkt opgetogen, dus volgens mij vind je het niet erg om vandaag aan de slag te zijn.
1: Nee, het is toch niet zo leuk mooi weer. En het is mijn laatste dag voor de vakantie. Dus, ja.
0: Dat heb je goed geregeld. En jarig en je laatste dag. Het is een zondag. Ja. Ga je Gelderland uit tijdens je vakantie?
1: Ja, ik wijk even uit naar Limburg.
0: Oh, heerlijk zeg. Niet al te ver weg. Hey, mag ik je een tip geven?
1: Ja?
0: Radio Gelderland is daar gewoon te ontvangen, hè?
1: Ja, dat weet ik. Dat doe ik ook. Ik heb een DHB Plus radio in de caravan staan. Dus dat,
0: Hartstikke leuk. Ik wens jou als jarige heel veel plezier. Ook nog heel veel gezonde jaren. En genieten van de komende tijd.
1: Dat gaat zeker goed om.
0: Dan moet ik nog eventjes melden dat ook Deborah, Henk, Bert, Ellen, nou, de fabrieken, heel veel mensen hebben de serie ook nog gezien. Gerry was er ook snel bij. Zag het toorten, zegt ze, dat is pas echt lekker. Machtig, maar lekker. Dat klopt inderdaad. Er zit behoorlijke wat lagen met van alles waar dat taartje uit is opgebouwd. Leuk dat het toch nog zo bekend is. Ik denk, ik laat nog eventjes de oorspronkelijke tune horen.

0: Hoeven we niet veel aan toe te voegen, denk ik, hè? Het is een serie uit 1981, uitgezonden door de Tros. Rob zegt, ja, ik vond hem toch wat serieus overkomen. Ondanks dat de Tros toch een beetje gerand stond voor, ja, de wat lichtzinnige series. Maar dat is natuurlijk misschien ook die tijd. Die openingstune die is van Ruud Bos. En ja, net op orgel en piano hoorde je de vader en zoon Magree uit Elburg. Wim en Wilbert Magree. Wat een ontzettende leuke, ja, duo-samenspel in dit geval. Ze speelden echt tegen elkaar op in dit thema. En nou ja, we hebben het deze zondagochtend eventjes beleefd met elkaar. Terug naar 1981 en leuk dat iedereen het nog zo in herinnering had.
1: Vanaf september mag je op onze kosten het theater in. Wekelijks geeft Radio Gelderland 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musis Arnhem. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen is bij ons op de radio vertellen hoe het was. Dus een avond uit in ruil voor een recensie. En gewoon eerlijk zijn dan, hè. Meld je aan via studio@gld.nl. En wie weet zit jij straks lekker in Musis.

De laatste tans, een wals en tegelijk een knipoog naar Wenen door Herman van Veen. Ja, en Herman van Veen is in Duitsland en Oostenrijk net zo geliefd als hier in Nederland. Hij zingt en schrijft ook al decennia lang in het Duits. Met zijn 80 jaar toert hij nog vrolijk door het land met zijn show Vandaag. En als ik een tip mag geven, kwam net ook al voorbij in de promo. Sinds deze week geeft Radio Gelderland wekelijks kaartjes weg voor een voorstelling. En Vandaag zit in dat pakket. Rond december dus even extra opletten bij Op de Koffie, want Rob Kleijs geeft de kaartjes voor de show van Herman van Veen weg. En dan mag je ook komen vertellen hoe je het vond. Kleine tegenprestatie.

Tambourin Chinois van Fritz Kreisler. Ja, behalve dat het uitgevoerd wordt door de Shanghai Symphony, heeft het weinig te maken met China. Het is vooral Kreislers plezier in het spel. Zometeen nog twee tips mocht je erop uit willen vandaag. Na Judy Garland.

sprookjesachtig, hè? Over de Rainbow uit The Wizard of Oz, gezongen door Judy Garland. 16 was ze toen ze het nummer inzong. De studio wilde aanvankelijk het lied schrappen omdat het de film anders te lang maakte. Maar ja, het won wel een Oscar en het werd in een grote Amerikaanse verkiezing uitgeroepen tot het lied van de eeuw. Als je nog zin hebt in live muziek vanmiddag, dan kun je terecht in Oosterbeek bij Tuin de Lage Oorsprong. De Coincidences, volkband uit Ede, geeft daar om 14:30 een concert. Het is een mix van Ierse muziek met onder meer banjo, viool en accordeon. En als het nou droog blijft, dan is de kans groot dat het optreden buiten is. Nou, luisteraars die wel eens bij de Lage Oorsprong zijn geweest, die weten hoe mooi het daar is. Volgens mij was er ook ooit een zwembad, of is er dat er nog steeds? Check maar eens. Mochten er enkele druppels toch vallen, dan wordt er uitgeweken naar de kas en die is ook heel sfeervol. 14:30 dus in Oosterbeek. En ook bij de Jacobiberg, locatie Arnhem-Zuid, ben je van harte welkom. Vanaf 11:00 al is er de mogelijkheid om instrumenten uit te proberen. Dat is verleidelijk. Er zijn ook repetities en optredens van bands waar je bij kunt zijn. Al ruim 60 jaar geeft de Jacobiberg muziekles. Als je een kijkje wil nemen, van harte welkom dus in Arnhem-Zuid.

Cacciatore Jans wals uit Maskerade. Wat een groots en meeslepende wals, hè? Heel anders dan de Weense zwier die je eerder deze ochtend hoorde. De Armeense componist die schreef deze donkerende wals als toneelmuziek bij een Russisch drama over een gemaskerd bal. Nou, het is net zo grimmig bijna als dat je naar buiten kijkt, die donkerte die nu een beetje over Gelderland ligt. Anne laat weten, heel leuk, dat zij naar die voorstelling van Herman van Veen gaat in Doetinchem Amphion ergens eind dit jaar. En wat hoopt zij natuurlijk dat hij dan die avond Anne zingt. Nou, daar gaan we absoluut voor duimen, Anne, want dat zou wel heel toepasselijk en heel leuk zijn. En eigenlijk ook een gemiste kans van Herman als hij weet dat er een Anne in de zaal zit. Het is bijna 21:45, tijd voor een zanger met Oostenrijkse trots. Hij kwam in 1966 als winnaar uit de bus van het Songfestival, weliswaar met een Franse titel, Merci Chérie, maar daarover zei hij later: toen wilde ik volwassen zijn, ik weet nu beter.

Ik ben vast niet de enige in Gelderland die gevoelig is voor dit sentiment, maar ik krijg er toch glanzende ogen van, hoor. Damals wollte ich erwachsen sein van Udo Jürgens. En inderdaad, foto van vroeger van Rob de Nijs hoor je hier natuurlijk in terug. Om zeker te zijn dat we alle hoeken van Wenen bewalsen, gaan we nog even terug naar André Rieu en zijn Strauss Orchestra. Ik heb altijd het idee, vroeg of laat dan zwicht je een keer om erbij te zijn op het Vrijthof. En het is ook wel heel uitnodigend. Tanzen meer met mir in den Morgen.

0: Is toch prachtig, hè, deze Winchita Lineman. Een gouden duo Jimmy Webb en Glenn Campbell op Radio Gelderland. En wie is er binnengekomen? Uiteraard André Kuiper, goedemorgen. Oh, nou zit ik... Ja, nee, nog steeds niet. Ja.
1: Hier aarde. Ja, ja. Ja,
0: nee, hij was niet alleen gereserveerd voor de zingever. Zeker ook voor jou, André. Wat dacht je, toch? Ja,
1: ja, ik wilde vertellen. Ik doe mij meteen weer denken aan de countryklapper, die Glenn Campbell, weet je wel.
0: Oh, ik dacht dit jingletje, de country boy.
1: Ja, deze ook, ja. Oh, die heb je uit mijn bak gehaald, zeker, of niet?
0: Nou, staat gewoon in de algemene bak. Ja, niks exclusief, wat dacht je. Maar zit er ook bij jou in, hè? Iedere zondag een countryklapper.
1: Ja. Nou, het zou me niks verbazen dat hij over Dolly Parton gaat. Dus dat
0: lijkt mij
1: maar
0: ook.
1: Dat gaat de luisteraar bepalen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat uitpakken.
0: Jij fluisterde net al bij mij in. Jij had Sugar van Ruud Bos.
1: Ja, Sugar.
0: Jij gaat erop voortbeduren.
1: Het thema van de fabriek, hè? Het is het thema van de fabriek. Een paar jaar geleden is alle muziek vanuit die serie is uitgekomen. En toen ben ik eens wat dieper gaan graven in het werk van Ruud Bos zelf. Leuk. Hij is inmiddels ook overleden. En ik heb wat oudere films uit de jaren 70 heb ik origineel op cd weten te krijgen. Was eigenlijk niet meer verkrijgbaar, heb ik uit. Je gelooft het of niet, hè? Die cd die is vanuit Nederland naar Amerika gegaan en die heb ik teruggehaald.
0: Ja, zo gaat dat.
1: Ja, zo gaat dat
0: niet
1: dan,
0: te geloven. Maar je hebt het over de muziek, hè?
1: Ruud Bos was de componist van Sugar. En het leuke is, afgelopen week, ik had nog een weekje vakantie en ik had tijd over. Dus ik denk, ik ga mijn spelletje anders inrichten. En wat heb ik nou gedaan? Ja, we hebben niet overlegd, Texan.
0: Nee, zeker niet.
1: We hebben niet overlegd. Ik ga het thema van Zeg eens A, daar ga ik wat over vragen. En dat is geschreven door Ruud Bos.
0: Oh, dat is leuk, maar niet in een piano-orgelversie, hè, denk ik.
1: Het enige echte origineel. En ik was echt verliefd op die tune vroeger. Ja, de comedy-serie vond ik leuk. Maar ik was echt... En vooral dat versnelde jazzstuk wat daarin zit. En dat...
0: Het is leuk, want de meeste mensen kennen de tekst. Daar hebben we het altijd over. Maar de muzieklijn... Ja, is jouw fascinatie.
1: Ja, precies. Nou is het spelletje wel zo dat ze de tekst moeten raden. Dus dat maakt het dan wel misschien weer makkelijk. Dat gaan we na 12 uur doen. En al die verzoeken, hè, die zijn natuurlijk van harte welkom. Ook vandaag weer.
0: Zo is het.
1: Kijk maar even in onze platenkast.
0: gld.nl/muziekcadeau.
1: Dat is het eigenlijk. Cadeautje van mij, cadeautje van jou.
0: Zo werkt het toch. Hartstikke leuk. Tot 2 uur muziekcadeau met André. En ik had hem om 7 uur vanochtend al toegezegd. De Radetzky Mars komt zo je huiskamer in gemarcheerd. Klap vooral mee. Een hele mooie zondag.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hey!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet. En ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo, Michel. Ja, er viel even stil. Ik was even stil van het NOS-journaal van de IJslanders. Hè. Maar goed, ja, we moeten door, mensen. Een hele goede morgen. De vakanties die zitten er voor iedereen op. Ja, de middenregio. En ook mijn zoon trouwens. Die gaat weer starten met een nieuw schooljaar. En dat is traditiegetrouw. Ook het moment dat de pensionado's op vakantie gaan. En misschien jij ook wel. Maar ja, eerlijk gezegd, als ik naar mijn eigen omgeving kijk, dan gaan ze allemaal midden in het hoogseizoen. Want ik ben er nogal wat tegengekomen. Nou ja, als je al op vakantie bent geweest, zet een lekkere kop koffie en laat de muziek de sfeer maken van jouw zondagochtend. En die sfeer die maken we trouwens samen. Vul mijn muzieklijst aan en kijk op gld.nl/muziekcadeau om een keuze te maken uit onze platenkast. En vraag een plaat aan voor familie, vrienden, kennissen. Maar vergeet jezelf ook niet, hè, als je voor jezelf iets leuks hebt gevonden.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang

0: Het past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%. Muziekcadeau.

Er gaan veel verhalen over wat 10cc nou precies betekent. Ik zal je ze besparen, je moet ze maar eens even opzoeken. Het is niet geschikt voor de zondagochtend te luisteren, ook kinderen. Nee, het is 9 minuten over 10. Goedemorgen.

ze staan allemaal in de rij, hoor. Allemaal van deze grote artiesten. Het NCC hadden we natuurlijk. En Billy Joel is dit. En For the Longest Time. 9:45 is het geworden. Een hele goede morgen. Oh, wat is het fijn. Pak er nog een bak koffie bij. Doe maar, ja. Je mag even naar de keuken lopen. Xandra die heeft het voor ons al even gedaan. Dat is fijn. Dat doen wij hier voor elkaar. Hè? Ja, want op zondag dan kun je hier, zoals wij dat spreekwoordelijk zeggen, een kanon afschieten. Het is altijd heel rustig. Ja, op de nieuwsredactie zijn ze natuurlijk ook bezig. Hè? Daar zijn ze ook rock'n'roll aan het doen als het gaat om de nieuwsredactie. Daar wordt veel gedaan voor de site en online natuurlijk. Maar je luistert naar de radio. En de radio, daar is waar het nu om gaat. En ik heb je hulp erbij nodig. Want verzoekplaten op zondag, zo heette het vroeger altijd. Hè? Nu heet het muziekcadeau. En dat is een muzikaal cadeautje uitdelen aan vrienden, familie en bekenden, om wat voor reden dan ook. Maar je mag ook een plaat voor jezelf aanvragen. We hebben straks de countryklapper. En op het half uur, dat is over een kwartier alweer, doen we de hoofdpunten van het Gelders Nieuws.

Zondagochtend is hartstikke gezellig met Radio Gelderland en de Beach Boys en I Get Around. Ja, de country klappen. Straks om 11:15 dan gaan we weer een country liedje op het podium zetten, zoals we dat iedere zondag doen. Nou, het zou mij niks verbazen. En de verzoeken komen al binnen dat het

Dat is de e-mail en je mag ook de Omroep Gelderland app gebruiken. En dat is rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. Lia en Tino Zweers, die wonen in Ede, krijgen een plaat aangeboden van Wilma en Henk van Veldhuizen uit Bennekom. En dat is deze prachtige, voor de zondag zeker. Luister naar Everybody's Gotta Learn Sometimes. Dit is Gorgeous.

Ja, kijk maar uit dat je het lepeltje niet gaat zweven in de koffie, hè, van deze muziek. Gorgeous and everybody's gotta learn sometimes. De muziek is fijn, de hoofdpunten van het Gelders Nieuws. Die heb je zometeen van mij over een minuutje of vijf. En dat doen we na de boodschappen. En deze van Tina Turner. Heb je een zware nacht gehad? Nou, dat hoop ik niet. Moet je toch even wachten tot de hoofdpijn over is. Tina Turner zingt erover.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Het is 10:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo is het nu 17,5 graden en in Lobith 18 graden precies. Het weer in Gelderland vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien en veel wind, met kans op windstoten tot 50 km per uur. Vanmiddag wordt het rustiger met minder buien en wind en het wordt maximaal 21 of 22 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de kruising van de Harderwijkenweg met de Geitenbergweg in Dieren vond een aanrijding plaats tussen een auto en een scooter. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau naar een positieve drugstest. En bij de overnachtingshaven in Spijk is een stuk oude natuur teruggebracht, maar de velden ogen dor en bruin. Ecoloog Tom Zegers van Rijntakken denkt dat het goed komt, maar dat heeft tijd nodig. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. 1 minuut over 10:30. De countryklapper, straks om 10:45. Welk countryliedje wil je hier bij Radio Gelderland horen? Laat het maar even weten via de mail andre@gld.nl of gebruik de Omroep Gelderland app. En onze site, daar hebben we de hele platenkast op uitgestald. Dat is gld.nl/muziekcadeau. En jij kan het muzikale cadeautje uitdelen aan familie, vrienden of kennissen. Of natuurlijk aan jezelf en voor jezelf dus een verzoekplaat aanvragen. Zometeen beginnen we met Supertramp.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende? Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.

0: pingeltje?
1: Ja, die hoort er nog bij. Supertramp en Give a Little Bit bij Radio Gelderland. Truus Draaier uit Zutphen, dankjewel voor je verzoek. Je schrijft dat het vrouwenkoor Te Gek uit Brummen. Dat bestaat 1 september 10 jaar. Petje af voor ons allemaal. Jullie hebben het toch maar weer volgehouden met elkaar. En dat is een knappe prestatie. Thank you for the music van ABBA, die komt er zo meteen aan. En wat ik je ook nog wilde vertellen trouwens, is dat ze straks het uitgebreide weer met je gaan doornemen. 10:45 ongeveer, met de mensen van Weerplaza. Ben je weer helemaal op de hoogte. De buien worden wat minder. Het is nu 18 graden in onze provincie ongeveer. Hè. We gaan het straks allemaal duiden, ook voor de komende dagen. En geen buitjes, de vogeltjes die vliegen gewoon.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: te lang niet gedraaid deze, terwijl die best wel veel wordt aangevraagd. Dus het werd wel weer een keertje tijd. Hè? Thank you for the music van ABBA hier bij Radio Gelderland. Kwart voor elf is het geworden. We gaan naar de weerkamer van Weerplaza. Wouter van Bernebeek zit er. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, ja, we zitten naar buiten te kijken. Beetje onstuimige boel van vanmorgen, hè?
1: Ja, het waaide ook behoorlijk hard vanmorgen, inderdaad. Afgelopen nacht en vanochtend was het best onstuimig. De buiigheid viel wel mee. Gisteravond trok nog een flinke bui over onze provincie. Sindsdien is het op veel plaatsen redelijk droog gebleven. Alleen in het noorden van Gelderland trekt nu een wat groter regengebied over. Nou, in de loop van de middag en vanavond wordt het dan wel droger met meer zonneschijn. En ja, de temperaturen zijn eigenlijk heel normaal voor de laatste dagen van augustus met zo'n 20 tot 22 graden. En ook die wind gaat later vandaag wel langzaam afnemen.
0: Ja, precies. Is het dan ook zo dat we beter weer krijgen, iets kouder misschien?
1: Dat valt wel mee. Ik denk dat komende week de temperatuur heel gelijkmatig ligt rond 20, 22 graden overdag. En op een graad of 14 s'nachts. Qua weerbeeld wel wat wisselingen. Want vooral vannacht en morgenochtend krijgen we met flinke buien te maken. Daar kan lokaal ook onweer bij voorkomen. Nou, morgenmiddag dan wordt het geleidelijk aan weer droger met meer zon. En dus normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ja, en dinsdag gaat september van start. En dan zien we de eerste dagen van september redelijk droog weer. Met vrij veel zon, vooral dinsdag en woensdag. Iets hogere temperaturen, misschien lokaal 23 graden. En aan het eind van de week dan neemt de buienkans weer langzaam toe en gaat er wellicht weer een graadje af.
0: Oké, nou dan houden we daar rekening mee. Constant weer dus, Wouter. Dat is ook wel een keer leuk, hè?
1: Ja, weinig uitschieters de komende tijd. Ja. In tegenstelling tot de afgelopen weken.
0: Nou, ik wou net zeggen, beetje rust in de tent. Dat is altijd inderdaad. Wel goed. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, dankjewel.

Ja, het is de leukste thuis. Joni Mitchell en de Big Yellow Taxi. The Country Klopper. Die werd trouwens aangevraagd door Rob uit Wiegen. Rob Eekhoff voor Carolijn, dat is zijn vrouw. Tackle Daisy en alle luisteraars. Nou, dat is toch lief, hè, op deze zondagochtend. De Country Klopper, die gaan we om 10:15 draaien. Welke moet het worden? Nou, ik heb al een miljoen aanvragen voor Dolly Parton zo'n beetje binnen. Ja, je ontkomt er ook niet aan. Ik vind het ook niet zo raar. Eens kijken welke de origineelste is die van Dolly Parton wordt aangevraagd. Dan gaan we daar straks even naar kijken. En wellicht de Country Klopper, ja, dat zal Dolly Parton gaan worden. Kan bijna niet missen. Rob Gort, die zit trouwens onderweg met zijn truck. Hij zegt, wil ik Agda en de Munnik graag horen? Want ik zit nu lekker onderweg. Ben aan het luisteren naar de radio. En daar word ik toch altijd heel erg blij van. En als het kan, lopen tot de zon komt. Dat is een mooi liedje. En dan gaat de radio in de truck net iets harder. Ik zou zeggen, Rob, een hele fijne rit. Doe kalm aan op deze zondag. En geniet van de mooie muziek bij Radio Gelderland. Kijk naar

muziek is goed omdat je het zelf onder andere hebt aangevraagd. Agda en de Munnik en Lopen tot de zon komt. Nou, ik heb hier een mooi verzoek liggen. Ja, er kwam al een appje over binnen van... joh, heb je mijn verzoek wel ontvangen afgelopen week? Want ik heb nog niks gehoord. Nou ja, het programma duurt tot 2 uur, hè, dus we hebben nog even. Maar ik heb hem er alvast maar even bijgepakt. Tante Nel woont in het buurtbos in Lunteren. Wordt vandaag 91 jaar. Van harte gefeliciteerd. Geniet van dit leuke liedje wat we hebben aangevraagd... waar zo'n leuke herinnering aan zit. En meerdere herinneringen zelfs aan de busrit naar België. Tot gauw, met de groeten van de familie Henken. Gerrie Henken, in dit geval uit Veenendaal, is de aanvraagster. En Tante Nel uit het buurtbos in Lunteren wordt 91 jaar. En we gaan terug naar België. En deze plaat die hoort erbij. Ja, de een denkt aan een buurtbus, de ander denkt aan een vakantie. De ander denkt gewoon aan een leuk liedje, de ander denkt aan een kop koffie. Maar dat maakt niet uit, want dat is het mooie van muziek, hè. Daar kun je gewoon je eigen ding bij bedenken. En je kunt het vooral meezingen, dit. Ja, dat blijkt wel, want onze schrijver Hans Bouwens, tevens de zanger... ja, die heeft toch een aardig pensioen aan alleen al de royalties overgehouden. Dat is toch heel mooi. De George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Nee, ik zal er niet meer doorheen praten. Ik even meefluiten. Ik snap hem.

0: Dit is Radio Gelderland. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Michel, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar nu 8 minuten vertraging. En onze oostenburen hebben de tent weer opgezet voor de controle. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens daar 5 minuten vertraging op dit moment. Leuk dat je erbij bent. Heb je al een plaat uit onze platenkast gehaald om hier op de radio ten gehoor te laten brengen door mij? Dat kan heel simpel. Kijk even op gld.nl/muziekcadeau en vraag een plaat voor jezelf aan. Maar dat mag natuurlijk ook voor familie, vrienden en kennissen. En over een minuut of 10 hoor je welke countryklapper er is uitgekozen. Zal het er een van Dolly Parton worden? Ik denk het wel.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
11: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
12: Pam, pam, parappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
11: Nama, van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
12: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlak bij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Nieuwe leesbril nodig?
15: Mijnleesbril.nl.
14: Gratis verzenden en retourneren.
16: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
17: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
18: Gelderland. Muziekcadeau.

De grootste artiesten, wij deinzen er niet voor terug hier bij Radio Gelderland. We draaien ze allemaal. Deze hoort er natuurlijk bij Stevie Wonder en I Wish. Kom eens even wat dichter bij de radio.

0: uit een film Running Scared, Michael McDonald en Sweet Freedom. Hij heeft ook weer nieuw materiaal gemaakt. Dat is ook fijn om te horen. Moet je maar even gaan zoeken op YouTube. Want de Rolling Stones komen terug. Michael McDonald komt terug. Het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal even mooi. Maar wij doen het nog even met deze gouden ouwe. Dit was Sweet Freedom. Ja, nou, ik heb hier iets liggen, mensen. Ik heb hier iets liggen. Oh.
1: De Country Klopper op Radio Gelderland.
0: Het is er een van Ton Gepkens, die kwam met een idee. Die zegt, André, je kunt Jolien wel draaien, maar ga maar eens terug naar 1999, naar de Bluegrass album. Een groot magazine in Amerika had gevraagd, wie zou er nou eens een Bluegrass album moeten opnemen? Nou, Dolly Parton, tot verrassing van Dolly zelf. In 1999 heeft ze dat gemaakt en dan gaan we nu...

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Ze dachten na het schrijven van het liedje Feels, nou, dat is nog niet afgelopen, we maken nog een deeltje 2. En dat hoorde je zojuist van Sommieu hier bij Radio Gelderland.
1: Hey André, wann kommt denn die Deutschen Schallplatten?
0: Ah, dat is een hele goeie, want het is weer tijd voor onze muziekekken vandaag. Ik kreeg al een mooie suggestie van Jan David. Die zei, je moet Peter Maffay draaien, die jaren vandaag. Ja, nou ja, goed, dat kan, dat kan. Maar jouw stem is ook bepalend, hè? Welke plaat, welke Duitsstalige plaat wil jij nou horen? Laat het maar weten. Gebruik de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders gewoon de mail. Dus ook van harte welkom. André@gld.nl. Dan komt alles ook binnen. Via onze platenkast werd er iets uitgezocht door Helena. Ze woont in Nijmegen. Leuk dat je erbij bent, Helena. Je vraagt een plaat aan voor jezelf, maar ook voor je man Harry. Eigenlijk voor jullie samen als mooi duo. Want morgen zijn jullie 28 jaar getrouwd. Nou, bij deze natuurlijk van harte gefeliciteerd. En deze die hoort erbij. Lekker zoet op de zondag. Lionel Richie en Diana Ross.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gartner.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Exact 11:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Bredebroek is het nu 17,6 graden en in Nijkerkerveen 18,5. Het weer in Gelderland vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien en veel wind en kans op windstoten tot 50 km per uur. Vanmiddag wordt het rustiger en wordt het maximaal 21 of 22 graden. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. In Dieren is een automobilist aangehouden na een aanrijding met een scooter. De bestuurder testte positief op drugs en is meegenomen naar het politiebureau. En NEC heeft een grote financiële klapper gemaakt met de verkoop van Sami Ouahiza aan PSV. De Nijmeegse club ontvangt meer dan 8 miljoen euro voor de jonge aanvaller. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld, kwartiertje vertraging. En de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken. Daar zo'n 15 minuten vertraging op dit moment. Leuk dat je erbij bent. Over een half uur, dan is het zondagmiddag. Dan gaan we weer een nieuwe aflevering spelen van ons quiz De Zinzoeker. En we hebben een speciale editie. Ik heb het vanmorgen al even bij Xandra uitgelegd. Heb je het niet gehoord? Nou, blijf dan even luisteren, want het wordt echt heel erg leuk. Al zeg ik het zelf. Over een kwartiertje trouwens, dan gaat de radio bij jou in de huiskamer vast een stukje harder. Want dan hebben we weer onze muziekhekken, een Duitsstalige klassieker. Heb je die al doorgegeven? Nee, nog niet gedaan? Snel even doen, via de Omroep Gelderland app of mail me anders even. Dat is andre@gld.nl. En wie weet komt hij voor jou zometeen voorbij.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij. Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Nee, nieuwe leesbril nodig?
1: Mijnleesbril.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Muziek cadeau.

Ja, en dat was hem helemaal. De Jonas Brothers en Only Human. Ik zit even in onze appbox te kijken. Zometeen is het tijd voor onze muziekhekken. Ik ga nog even een keuze maken. Wordt volgens mij wel leuk zometeen. Maar eerst nog even iets van Tieneke. Tieneke was het volgens mij, hè? Was het Tieneke? Nee, het is Hanny. Hanny uit Heerhugowaard. Ik ben een beetje in de war. Want ik zit nog even naar die Duitse muziekhekken te zoeken. Het is een beetje last minute werk, om het dan maar even op zijn goeds Duits te zeggen. Zullen we dan maar iets echt Engels doen, hè? Voordat het allemaal niks meer is? Even kijken. Elvis Presley, Good Luck Charm, gaan we draaien voor Hanny. En Hanny woont in Heerhugowaard. Vind ik leuk, Hanny, dat je naar ons luistert op de zondag. En daarom belonen we dat natuurlijk, hè. Gaan we hem helemaal naar Heerhugowaard sturen, deze van Elvis. En natuurlijk voor jou, hè?

0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ik een plaat van Elvis Presley opzet, dan heb ik zelf altijd een beetje de voorkeur voor juist deze liedjes. Die gewoon wat lekkere, rustige, korte liedjes. In de jaren 70 vind ik ook leuk hoor, maar ik vind, ja, als ze ouder zijn, dan krijgen ze iets meer charme. Ja, maar goed, dat is natuurlijk niet aan mij, hè, want dit programma is voor jou bedoeld. Jij kan platen aanvragen, en dat heeft Hannie uit de Heerhugowaard gedaan. Die is niet zo moeilijk trouwens hoor, want die zegt van joh, als je nou iets van Elvis draait, dan is mijn dag alweer goed. Hoe fijn is dat? Ja, dat is toch alleen maar leuk, ja. Het is tijd voor de eerste ronde. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Zijn er weer aardig wat? Moest er even op het laatste moment kiezen, maar ik heb er één gevonden. En ik werd de vorige keer toen ik deze plaat gedraaid heb, werd ik een beetje in de luren gelegd. Dat komt, we hebben hem in het systeem wel staan, maar dat is de Engelstalige versie. Ja, en dat kan in de muziekecken natuurlijk niet, hè? Nee, dat kan niet. Dus we hebben even de originele opname erbij gezocht, inclusief een aftel van de groep. Dat is heel fijn. En Jan Ginning uit Lienden is degene die hem heeft aangevraagd voor onze muziekecken. Hij vraagt gewoon heel simpel, wil je Kraftwerk en Das Model draaien? Ik had ook kunnen kiezen voor de uitvoering van Rammstein, maar het is toch in dit geval het origineel geworden.
1: Yes, geht's los!
2: 1, 2, 3, 4.

0: Duitsstalige muziek, we zijn er dol op hier bij Radio Gelderland. En op zondag dan hebben we altijd onze muziekekken. Dit was de eerste ronde.
1: Toen nog een Schallplatte.
0: Precies, dat was de eerste ronde, want er komt er straks nog een aan om 1:15. Heb je nog een suggestie voor een Duitsstalig liedje? Laat het maar even weten. Via andre@gld.nl, dat is de mail, of de Omroep Gelderland app heb ik nu de weekend voor je.

Als ik The Weeknd draai, dan doe ik nog even denken aan Ronald van der Bos. Ja, die ook veel heeft gezeten op zondag. En die kwam dan zo na mij. En als The Weeknd opkwam, maakten we altijd even een leuk dansje in de studio. Ja, wat heb jij eraan als luisteraar? Nou, helemaal niks. Maar het geeft wel aan dat we deze plaat zeer fijn vinden om te draaien. En dat doen we natuurlijk ook voor jou. The Weeknd en In Your Eyes. Het is 8:08 geworden. Een goed begin van je zondagmiddag staat op het punt van beginnen. Maar is hier nog een heel mooi appje van Edith van den Burg. Dankjewel, Edith. Ja, jij denkt aan 32 jaar geleden. Jouw moeder was toen overleden. 32 jaar geleden. Alweer. En dat vergeet je nooit. En ja, ik wil toch een beetje terug naar die tijd, zo schrijf je. Wil je iets van Dusty Springfield draaien? The summer is over. En dat is natuurlijk ook nu bijna het geval. Vakanties zijn voorbij, we moeten er weer tegenaan. Maar voor jou, speciaal voor je moeder.

De zeezender Radio Veronica die heeft een mooie sier meegemaakt met dit liedje destijds. Dusty Springfield en The Summer Is Over. Goed begin van je zondagmiddag. Zometeen na 12 uur, na het NOS-journaal, ga ik voor de eerste keer de opgave van ons spel De Zinzoeker laten horen. Kun je een geschenkbon ter waarde van €25 mee winnen. Kun je iets voor jezelf kopen, een stukje gereedschap misschien wel, of misschien wel leuke kleding. Het is helemaal aan jou.

0: is Radio Gelderland.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
17: Michel, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 8 minuten vertraging. En de A1 de andere kant op Apeldoorn richting Amsterdam. Maar dan tussen Stroe en Hoevelaak. Daar zo'n 7 minuten vertraging. Gelukkig zijn het kleine files en een goed begin daarom van je zondagmiddag. Je kunt wat winnen, namelijk een cadeaubon te waarde van €25... als je meedoet aan ons spel De Zinzoeker. We gaan je songtekstkwaliteiten gaan we testen. Normaal gesproken doen we dat met een plaat die we vaak draaien hier. Maar we hebben een speciale aflevering. Het is namelijk 33 jaar geleden dat de serie Zeg eens A ophield te bestaan. Het was wel de comedyserie van de jaren 80. En ja, toen zongen we al die leaders, die herkenningsliedjes, die zongen we toen allemaal mee. En dat gaan we vanmiddag eens even testen.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
18: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Muziekcadeau.

Ik hoop dat jouw lunch goed is. De muziek, daar doen we ons uiterste best voor om die zo goed mogelijk te laten zijn. En jij kan platen aanvragen door die muziek goed te laten zijn. Laat maar weten via de Omroep Gelderland app. En anders even een duik in onze platenkast op gld.nl/muziekcadeau. Zometeen kans op een bon ter waarde van 25 euro. We gaan het hebben over Zeggen Zaag. Ga ik zo meteen wat meer over vertellen als je het nog niet hebt gehoord. Maar eerst nog even een verzoek van Jan Adink. Die zegt, André, ik vraag gewoon vandaag iets voor mezelf aan. Mag het iets van Status Quo zijn? Down, down. Dat vind ik een fijn liedje. Gaan we voor je doen, Jan.

0: Ja, toch een paar fijne stevige platen aan het begin van deze zondag. Status Quo bij Radio Gelderland en Down Down.
1: Hey André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinshoeker.
0: Daar gaan we weer. Iedere zondag spelen we dit met kans op een geschenkbon ter waarde van 25 euro. Ja, dat is toch altijd leuk. En het leuke is, ik heb het een beetje anders aangepakt. Ja, het is vakantietijd. Ik had de afgelopen week nog vakantie, dus extreem veel tijd om na te denken hierover. En toen dacht ik van, weet je, ik ga deze week gewoon een keertje anders doen. Normaal gesproken haal ik altijd gewoon een plaat en dan halen we een stukje zang uit. En dat hebben we nu gedaan met een televisietune. Waarom? Nou, omdat het 33 jaar geleden is dat de serie Zeg eens A stopte op de Nederlandse televisie. Het was de comedy serie van de jaren 80. En de leader, daar was ik als kind echt verliefd op. Dat had iets gewoon. Nou ja, later ga je uitzoeken hoe dat zit. Dat heeft onder andere met de componist Ruud Bos te maken, waar ik in de loop der jaren nogal wat van heb verzameld. Ja, en het leuke is, er zit, en daar komt ook ja, mijn kleine liefde voor radio- en televisievormgeving vandaan. Dat komt van oorsprong uit de jazzmuziek. Nou, als je iets jazzers wil hebben, dan moet je Ruud Bos even bellen. Dat kan inmiddels niet meer, maar hij is overleden, maar toen nog wel. En in Zeg eens A zit dat ook. En die versnelling daarin, dat vond ik echt te gek. En toen dacht ik van, daar ga ik een spelletje van maken. Want vroeger kon je leaders gewoon meezingen. Die duurden ook gewoon een minuut. Tegenwoordig zijn het een paar noten, hè. Tijd is geld, dus we moeten door. Maar dat is in dit geval dus niet zo. Lekker meezingen met Zeg eens A. Nelleke van den Burg, die zingt dit allemaal. Ja, en op een gegeven moment dacht zij ook, ik ga een kopje koffie pakken. Het orkest speelt vrolijk door, maar wat had ze daar nou moeten zingen? Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Als jij het goede antwoord weet, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag me natuurlijk ook even mailen, dat is andre@gld.nl. Nou, genoeg uitleg over de opgave van vandaag. Je krijgt hem straks nog een keer te horen, hoor. Dus mocht het niet gelijk lukken, geen nood. Ik ga hem opstarten voor je. De eerste poging komt er nu aan. Daar gaat-ie.

ik word er persoonlijk heel blij van als ik dit hoor. Maar misschien ook aan jou, misschien maar kan ik jou ook blij maken met een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Ik zou zeggen, app het goede antwoord maar via de Omroep Gelderland-app. Draai ik in de tussentijd Bob Dylan op de radio. Leer.

Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.

Zoveel weken na het wereldkampioenschap voetbal is dit nog steeds de beste verkochte plaat van Nederland. Nou ja, best beluisterde plaat, want tegenwoordig kijken we naar streaming. Hè? Die Die van Shakira en Burna Boy. De hoofdpunten van het Gelders nieuws komen er zo meteen aan. Doen we naar America en You Can Do Magic.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.nl.
15: 2 minuten over 12:30 is het geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Lathum is het nu 18,3 graden. En in Tricht, dat ligt in de gemeente West-Betuwe, nu 19,7. Het weer in Gelderland, het is wisselvallig. Veel buien, wind, kans op windstoten tot 50 km per uur. Vanmiddag wordt het trouwens wel wat rustiger en de temperatuur stijgt naar 21 of 22 graden. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Tijdens het bloemencorso in Winterswijk is een persoon met een been onder een corsowagen terechtgekomen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De optocht werd na het incident voortgezet en de politie doet onderzoek naar de toedracht. De ronde van de Achterhoek vindt vandaag plaats, waarbij renners een route van 190 kilometer afleggen door 8 gemeenten. De start en finish zijn in Ulft en de finale bestaat uit 3 lokale rondes. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app uiteraard. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 staat weer vol met 2 kleine files nog steeds. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten vertraging. En de andere kant op, maar dan tussen Stroe en Hoevelaken daar 6 minuten vertraging. Ben je lekker aan het brunchen? Ik zou zeggen, geniet van je broodje. Pak er nog een kopje koffie erbij, kopje thee erbij. En die muzikale cadeautjes die kan je ook tot 2 uur vanmiddag uitdelen door een duik in onze platenkast te nemen. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En zometeen laat ik ook nog een keer de opgave van het spel De Zinzoeker horen, waar je een cadeaubon van €25 mee kan winnen. En die is helemaal gebaseerd met als thema Zeg eens aan, dat het 33 jaar geleden is dat de serie stopte op de Nederlandse televisie. Een gemis. En dat maken we vandaag een klein beetje goed.
16: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
18: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Muziekcadeau.

0: is de Bojangles.
1: Ja, lekker fluitende zondagmiddag hier met Radio Gelderland en Robbie Williams en Mr. Bojangles.
2: Wat gebeurt er in Muzikadoor?
1: Nou, er gebeurt aardig wat hier.
2: We hebben weer een hele volle show.
1: Nou, als ik het draaiboek lees, ja.
2: Dus luister sowieso.
1: Zo is het, we hebben veel verzoeken nog liggen. Ik heb er nog twee hier. Zometeen trouwens weer de zinzoeker. Hè. Voor de tweede keer laten we de opgave horen. Er zijn twee zinnen uitgehaald. En aan jou de taak om de juiste zin erbij te zoeken. Ik krijg van allerlei organen via de app. Ik moet zo vreselijk lachen. Longen, nieren, lever, alles komt voorbij. Dus het wordt tijd dat ik hem nog een keer laat horen. Want hij is best lastig, denk ik. Erwin uit Apeldoorn die schrijft het volgende. Graag de felicitaties voor onze vrijwilliger Wim Willemsen. Omdat hij zo goed helpt met de activiteit. Zoals slopen en wandelen. Ja, met de groetjes van Erik en Diana en iedereen van het Matenveld. En de familie van Brakel uit Wolfhees hebben ook even de moeite genomen om een duik in de platenkast te nemen. Wil je een plaat draaien voor Gerda van den Brul van de Koninklijke Harmonie in Oosterbeek? Ze is namelijk vandaag jarig. Gerda en Peter, een hele fijne dag gewenst. En wil je daar iets vrolijks bij draaien? Dat gaan we doen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dit is 1, 2, 3, maar dat kunnen ze beter zelf.

Ja, dat was de singleversie van Gloria Estefan. En 1, 2, 3. Het is zover, we gaan het doen. De zinzoeker, de lieder van Zeggen Zaar, hebben we een stukje uitgehaald. Nelleke van den Burg die zingt het dan. Maar ja, op een gegeven moment gaat het instrumentaal verder. Maar wat had ze daar nou moeten zingen? Als jij het goede antwoord even aan mij appt, heb je misschien straks wel een cadeaubon gewonnen ter waarde van 25 euro. Ik slinger hem even aan en laat hem op het bord.

0: zeggen ze al.
1: Ja, de mensen die via de webcam hebben meegekeken, die hebben mazzel, want ik heb het mee zitten te playbacken op het instrumentale stuk. Dus dan wordt het een stukje makkelijker. Mocht het alsnog niet zijn binnengekomen bij jou, het goede antwoord, om 1:15 doe ik hem nog een keer. Is dat goed?
2: De zinzoeker.
1: Dat spelen we hier bij Radio Gelderland en met een cadeaubon van €25. Hij ligt hier en misschien gaat hij straks wel naar jou als ik je even na 1:30 bel voor het goede antwoord. Dit zijn de Four Tops om 13:13 en Don't Walk Away. Blijf bij de radio, ook vanmiddag.

0: Ja, over die leader van zeggen ze, ik kon hem vroeger gewoon letterlijk meezingen. Maar heel veel mensen die denken hem dan dat ze letterlijk mee kunnen zingen. Maar dan missen ze toch nog een paar stukjes. Ja, dan moet je het in één keer echt gaan invullen. En dan wordt het toch nog wel lastig. Kortom, veel foute antwoorden heb ik gekregen op de zinzoeker. Dus wil je nog kans maken op die cadeaubon van 25 euro? Kwart over één, dan draaien we de opgave voor de laatste keer. Dan maak je ook die kans.
1: Hey André, ja? Wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Ja, die komen er straks weer aan. Dat is ook omstreeks kwart over één trouwens. Dan doen we er voor de tweede keer onze muziekekke. Duitsstalige muziek bij Radio Gelderland. En wat moet dat dan volgens jou zijn? Geef me even door via de Omroep Gelderland app. En je mag me even mailen andre@gld.nl. En dan draaien we wellicht jouw favoriete Duitsstalige liedje hier om kwart over één bij Radio Gelderland. Hoe fijn is dat? Het is bijna 1 uur. Het NOS-journaal komt er zo meteen aan. En ik heb de dijk nog. En binnen zonder kloppen. En dit is Dua Lipa bij Radio Gelderland. Be the one.

0: Radio Gelderland.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Michel, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Op de A1 is het wat drukker vandaag. Dat is Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 11 minuten vertraging. En de andere kant op, Apeldoorn richting Amsterdam. Maar dan tussen Stroe en Hoevelaak, daar nu zo'n 5 minuten vertraging. Nog een uurtje aan verzoekplaten die ik met je ga delen. Het wordt gezellig, we hebben er nog een aantal liggen. Maar wil je zelf ook nog een verzoek doen? Neem even een duik in onze platenkast. Die vind je op onze site gld.nl/muziekcadeau. En even na 12:15 hoor je voor de derde en de laatste keer de opgave van De Zin Zoeken met kans op een waardebon van €25. En dat Duitsstalige liedje, onze muziekekken. Welke suggestie wil jij doen? Laat me even weten via de Omroep Gelderland app.
14: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
15: Mijnleesbril.nl.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
18: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding. Gelderland. Muziekcadeau.

tegenwoordig is het weer in om platen van kleur te kopen. Dus gekleurd vinyl. Mijn zoon van 13 heeft dat ook gedaan. Heeft de beste van Michael Jackson gekocht. Daar stond deze ook op trouwens. Rood vinyl. En die draait dan weer op de draaitafel. Bij ons oude tijden herleven is toch weer mooi. De Jacksons.

0: Minnie van Bree, die vanmorgen al een appje stuurde en schrijft: André, ik wil graag het liedje Oerend Hart van Normaal aanvragen voor mijn broer, die na het verlies van zijn vrouw een weg probeert te vinden in het leven. Het gaat met vallen en opstaan, maar het gaat wel telkens steeds iets beter. Stapje voor stapje, een knuffel van je grote zus Minnie van Bree.
1: Ik zeg oeh!

0: in mijn 100.000-jarige carrière hier bij de Omroep. Ik weet niet hoe vaak ik dit liedje gedraaid heb en hoe vaak ik het gehoord heb. Maar ja, het blijft toch leuk. Het blijft leuk. Oeren het hart van de maand was natuurlijk de allereerste grote hit van hun. Nou goed, we gaan weer terug naar de actualiteit, terug naar het heden.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer laat ik de opgave van ons spel De Zinzoeker horen. Ja, je hebt er nogal wel wat moeite mee, hoor. Er komen langzaamaan wel wat meer goede antwoorden binnen. Dat is altijd fijn. Maar die van jou, die kan er ook nog bij. Hè. Als je kans wil maken op een geschenkbon ter waarde van 25 euro... moet je even raden waarom Nelleke van den Burger op een gegeven moment zegt... van nou, ik stop even met zingen. Het orkest speelt gezellig door. Het gaat om de liederen van Zeg eens A vandaag. En als je het goed hebt, dan ga ik je even 1:30 bellen. En dan heb je die bon gewonnen. Ben je er klaar voor? Zet de radio maar wat harder. Dan slinger ik de grammofoon nog even aan en luister goed naar het fragment van de lieden van Zeg eens A.

0: zeggen ze
1: oh. Ja, er zitten echt mensen die zeggen, hey André, wat doe je toch allemaal voor die webcam?
2: Wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik ben gewoon een van de meeplaybacken. Dat maakt het dan weer net even wat makkelijker. Hè? Misschien ligt de bon van 25 euro wel voor het oprapen voor jou. Ik hoop dat ik je straks even ga bellen na 1:30. Dat zou fijn zijn. Spreken we elkaar straks en heb je die bon gewonnen. Dit is Kim Wilde.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Dini Werters uit Brummen die vroeg deze van Bryan Adams aan. Ze is namelijk in de zomer van 1969 getrouwd. En laat dit liedje dan ook overgaan. Hartstikke mooi verzoek, Stini. Dankjewel. Bryan Adams dus in The Summer of 69. Nou, je zit er al op te kijken op je horloge. Ik denk, waar blijft die muziek ekken nou? Nou, ik ga je verlossen, want hij komt eraan, dames en heren. Ronde nummer 2.
1: Die muziek ekken.
0: Dankjewel voor alle Duitsstalige liedsuggesties die we hebben binnen hebben gekregen. Ja, ik kan natuurlijk Doel van Peter Maffay draaien. Die draaien we wel vaker. Hij is jarig vandaag. Dus Peter, gefeliciteerd, mocht je dit horen. Ja, ja, hij weet ook van de muziekekken af. Dus wat dat betreft, daar wordt hij altijd wel blij van. Zeker als hij op zijn bankrekening kijkt. Want komen de royalties weer binnen. Hè? Maar we gaan hem vandaag niet blij maken. We gaan vandaag eens even kijken. Jeannette gaan we blij maken. Want Jeannette die zegt: André, mijn favoriete Duitse plaatje is toch echt wel van.

0: www.kookkamer.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Leren mediteren? Zend.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
12: Op een paar seconden na is het 1:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Zutphen is het nu 18,7 graden en in Kapel Avezaath 20,5. Het weer in Gelderland, de bewolking overheerst en daaruit valt een enkele bui. Maar de meeste neerslag die gaat via het noorden van onze provincie. En later vanmiddag krijgt de zon vanuit het westen geleidelijk meer ruimte. Temperatuur ligt rond de 20 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Otterlose weg, de N304 bij Hoenderloo, zijn gisteravond 2 auto's zwaar beschadigd geraakt na een botsing. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek door de politie en hulpdiensten. En bij Dutch Pub De Zaak in Nunspeet is gisteren nacht de volledige toilet vernield. Ja, je leest het goed. Het volledige toilet. Het café roept de dader op om zich te melden, zodat de schade onderling kan worden opgelost. Dit, vooral foto's van een vernield toilet, dat is toch heel bijzonder, vind je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er staan er nog een paar in Gelderland. Die A1 die blijft toch gewoon druk, hè? Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuutjes. En 6 minuten de andere kant op en dan tussen Stroe en Hoevelaken. Over een paar minuten ga ik jou misschien wel bellen. Dan heb je namelijk het goede antwoord gegeven. En ben je de winnaar van de cadeaubon van €25. Ben heel benieuwd. Blijf dus bij de telefoon zitten. Misschien ga ik jou wel zometeen bellen. Ook heel veel muziek. De laatste verzoeken komen langs. Heb je nog een verzoek? Nou, ik heb nog een half uurtje, dus wees maar snel. gld.nl/muziekcadeau.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
15: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
16: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
17: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
18: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers.
0: Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Muziek cadeau.

Een muzikaal cadeautje voor jezelf of een ander. Kijk op gld.nl/muziekcadeau. Kies de mooiste muziek en geef een persoonlijke boodschap door.

0: like you. Maroon 5 bij Radio Gelderland en Memories. 10 minuten over 1:30. Tijd voor de uitslag.
1: De zinzoeker.
0: We gaan eens even bellen met Spult. Daar woont namelijk Nelly Klarenbeek. Ja, het is een beetje verwarrend. Klarenbeek, dat is ook een plaats in Gelderland. Maar echt, we gaan met Spult bellen. Ergens bij Ermelo in Nelly ligt dat, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is een buurtschap bij Ermelo, ja.
0: Precies. En daar woon je al jaren met veel plezier, volgens mij.
2: Ja, al heel veel jaren, ja.
0: Ja, precies. Het is echt een gehucht, hè? Ik bedoel, als je een keer gas geeft met de auto, ben je er doorheen, hè?
2: Ja, dan ben je er wel doorheen, maar je komt altijd langs de snack bij daar, want het is de beste van Nederland.
0: Oh, echt waar?
2: Oh. Ja, echt waar. Daar moet je zeker een keer heen gaan.
0: En waar loop jij mee weg dan, zeg maar, als je daar naartoe gaat?
2: Waar ik mee wegloop? Ja, ik vind alles leuk daar en lekker.
0: Alles. Ja. Oké. Ja, je bent nogal breed georiënteerd, merk ik. Oké. Helemaal goed, Nelly. Nou, wel leuk om even te noemen. Maar laten wij naar onze zinzoeker gaan. Het antwoord op de vraag... Wat heeft Nelleke van den Burg van Zeg eens A en die lieder nou net niet gezongen? Nou, Nelly, we doen een beroep op de songtekstkwaliteiten. Niet zozeer op de zang. Maar welke zinnen heb jij gehoord?
2: Ik heb gehoord, is er soms iets met manieren? Zijn het schild of andere klieren? Dokter, kijk eens naar mijn buik.
0: Oké, nou, we gaan eens even checken of het klopt, hoor. Even dat ding eraan zetten. Hier gaan we. Ja.
3: Zeg eens aan, zeg eens aan. Ik heb vlekken voor mijn ogen.
0: Nou, dit ging nog, hè, dit wist je.

0: Nelly, we gaan de platen... Nou, ik zeg altijd een platenbon, maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon een geschenkbon. Die gaan we gewoon naar je toe sturen. Heb je al iets in gedachten wat je ervoor wil gaan kopen?
1: Nog niet. Dat ga ik bedenken. Okay. Ik heb zo niet iets specifiek.
0: Nou, dat is alleen maar lekker. Kun je de hele zondag gaan besteden. Hoe fijn is dat? Ja, toch? Ja, waarom ook niet? We draaien het origineel nog wel even. Kun je nog even meezingen in de huiskamer, oké?
1: Ja, is goed. Hartelijk bedankt.
0: Fijne zondag, hè?

0: is toch een vrij ouderwetse memo.
1: Memo,
0: ja. Vroeger werden de personeelsmededelingen daarmee gedaan, toch? Het memo-bord, ken je dat nog? Ja, daar hebben we tegenwoordig Teams voor. Dat is toch heel wat anders, hè? Zometeen Erik van den Berg. We gaan hem vragen wat er in alle 13 goed zit tot een uurtje of 6. Dan is hij jouw vriend op de radio. Dit is Neil Diamond.

0: Radio Gelderland met Neil Diamond en de Longfellow Serenade. Nou, hij is weer aan. Zo, wat een draaiboek heb jij bij je, joh.
1: Nee, mijn draaiboek. Dit zijn de nieuwsberichten uit de krant van vandaag in 1968.
0: Oh, oké. Okay.
1: En ik kan alvast even één ding al even stiekem uit vertellen.
0: Ja?
1: Want koning Harald van Noorwegen is net overleden.
0: Mm-hmm.
1: Toevallig ging ik vandaag terug naar vandaag in 1968. Toen was hij net getrouwd. Hij staat in de krant omdat hij net getrouwd is.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik in de toespraak van de nieuwe koning gehoord. Ja.
1: Een mislukte televisieactie voor gehandicapten. Op televisie ga ik aandacht aan besteden. Een primeur in het Nijmeegse ziekenhuis.
0: Ja.
1: En de Rodies, een nederbeatband uit Groningen, kregen een nieuwe zanger uit Arnhem.
0: Okay. Oh, dat is leuk.
1: Dus, ik heb genoeg om over 1968. Verder spelen we Wie van de Drie met de jarige Freek de Jonge.
0: Oh, dat is altijd
1: echte Freek de Jonge opstaan.
0: Ja. Oké, okay. Nou kijk, genoeg te doen. Tot laat blijf je vandaag?
1: Even kijken, hoe laat eet ik? Nou, 6 uur.
0: Oké, okay, nou dan is tot 6 uur Erik van den Berg, jouw vriend op de radio. Veel plezier vanmiddag.

0: Radio Gelderland.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turk-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, zometeen gaan we lekker los met alle 13 goed. Meteen een goede aftrap door Chuck Berry.
14: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
16: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
17: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
18: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
19: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
20: Radio Gelderland. We vallen alles op je gemak zitten en luisteren.

0: Nog steeds actief en ook nog wel regelmatig op tour. Komt nogal met enige regelmaat naar Nederland. Paul Carrack, When You Walk In The Room, hoorden we. Aan het begin van Alle 13 Goed. Een hele goede zondagmiddag. Tot zo'n 6 uur ben ik bij je. Met de allerlekkerste gouden ouwe. Vandaag speciale aandacht voor 30 augustus 1968. Ik heb de krant van toen er even bij gepakt. En ik heb meteen eventjes je hulp nodig. Zeker voor mensen die in Arnhem wonen of wel eens in het gemeentehuis van Arnhem komen. Want vandaag in 1968 in de krant een verhaal. Rumoer om koninginnenbeeldenis in Nieuw Amsterdams raadshuis. Wat is er gaande? Het nieuwe Arnhemse stadhuis wordt geopend op 12 september. Een kunstenaar is uitgenodigd om aan de binnenkant van de raadzaal wat moois te maken. Er is iemand gevonden die voor 10.000 gulden een beeldenis van koningin Juliana heeft geëtst in een wand. Een beetje abstract, het ziet er een beetje zoals uit zoals later de Beatrix op de gulden stond. Zeg maar zo'n zijkant portret, een paar lijntjes. Nou, keurig gedaan. Maar ja, dat was veel te modern voor 1968, dus er kwam rumoer. Er is geëxperimenteerd met schijnwerpers. Er is zelfs gekleurd licht op de beeldenis gezet om het wat mooi uit te lichten. Bij daglicht is het in het grijze marmer gekerfde profiel nog wel te zien, maar bij kunstlicht gaat het veel te veel op een zoekplaatje lijken. Nou, daar werd over gesteggeld. Ze hadden nog 2 weken voor de opening van het gemeentehuis toen natuurlijk. Maar nu vraag ik me af, staat die beeltenis daar nog steeds op de muur van het gemeentehuis in Arnhem? Of is dat nadat zij is afgetreden als koningin weer verwijderd? Is er gewoon overheen gesausd? Of hangt daar nu een grote luchtfoto van Arnhem overheen of zo? Nou, als iemand het weet, ik hoor het graag.
1: Dat was toen.
0: 1968 en de hits van toen komen ook voorbij. In de hitparade. Boudewijn de Groot met Waterdrager.

Dat heeft Clark 5 hier in alle 13 goed bij Radio Gelderland. Vandaag spelen we natuurlijk ook weer het spel Wie van de drie. En dit keer is dat rond de jarige Freek de Jonge. En dat wordt een verrassende Wie van de drie. Daar ga ik je later meer over horen natuurlijk. Hè. Songfestival 1986. Wij stuurden dames op blote voeten.

0: Alles heeft een rit met Songfestival van 1986. We stuurden Frizzel Sizzle. Alles heeft een ritme, eindigde niet in de top 3, maar wel een hele tevreden inzending, vind ik. Tenminste, ik kijk er met tevredenheid op terug. We gaan eens eventjes lekker meezingen, jongens, op de Duitse Tour.
1: Jetzt geht's richtig los.
0: Met Marianne Reusenberg.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Hey Remo!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: 2:30. In Dieren, daar is het 19,9 graden, in ochtend 21,8. De bewolking overheerst vandaag, valt af en toe een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 20 graden. Blik op het Gelders nieuws. In Dieren is een bestuurder aangehouden na een aanrijding tussen een auto en een scooter. De scooterrijder raakte licht gewond. De automobilist testte positief op drugs en is meegenomen naar het politiebureau. De Engelse oorlogsveteraan Don Turrell is vrijdag op 101-jarige leeftijd overleden. De veteraan zou volgende week één van de veteranen zijn. Bij de Airborne Wandeltocht zullen waarschijnlijk tussen de 8 en 10 Tweede Wereldoorlog veteranen nog aanwezig zijn daar in Oosterbeek. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen terug naar 1968. Nieuws in de krant. Doris gaat weer bij Doris op schoot maken voor de televisie. Bekend natuurlijk van dit legendarische fragment.
9: Poesje mouw.
10: Poesje mouw. Poesje mouw.
9: Kom eens gauw.
10: Kom eens gauw.
9: Ik heb lekker melkje.
10: Lekker melkje.
8: En dat gaat dan nog minutenlang zo door. Maar er zijn nog veel meer hilarische momenten uit bij Doris op schoten terug te vinden. Waaronder een fragment waarin over Vitesse wordt gezongen. Ga ik je zo meteen laten horen.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
11: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
13: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
16: Radio Gelderland. Klok klaar, band klaar, muziek klaar, start de baan.

The Isley Brothers, This Old Heart of Mine. Zometeen Doris, met Kinderen op Schoot. 1968, legendarische televisie. Maar eerst Simply Red. Holding Back the Years.

0: Holding Back the Years, Simply Red. We gaan naar 1968, 30 augustus 1968. Er was dus reuring in Arnhem. De nieuwe gemeentezaal, de raadzaal van het nieuwe gemeentehuis, zo moet ik het zeggen, was een beeltenis van koningin Juliana geëtst, gekerfd in een marmeren muur, maar het was eigenlijk nauwelijks zichtbaar. En nu is mijn vraag, is dat er nog steeds? Of is dat, is er een behangetje overheen gedaan? Of is het weggepoetst? Of is het anderszins? Ik heb wel een foto inmiddels gekregen van de raadzaal met marmeren wanden, maar ik zie daar geen beeldenis van Juliana meer in. Maar misschien is dat er wel, maar is het dus nog steeds nauwelijks zichtbaar?
1: Dat was toen.
0: We gaan eruit komen. Voor 6 uur heb ik het antwoord voor je, ongetwijfeld. Met z'n allen gaan we daar wel tot een antwoord komen, toch? De krant van toen. Goed nieuws voor de Doris-fans, zo lees ik in de krant. De VARA heeft hem voor het komende televisieseizoen gecontracteerd voor 5 televisieshows van ieder 40 minuten. Met Doris op schoot. En dat was natuurlijk een hartstikke groot succes op de televisie. Het concept was eenvoudig. Doris die zat met zijn bolhoed voor een hele menigte van kleuters. Die kleuters hadden allemaal thuis grapjes ingeoefend, liedjes ingestudeerd. Mochten dan bij Doris op schoot komen zitten. Hij ging dan het gesprek aan met de kleuters. Meestal waren het allemaal kinderen tussen, nou, pakken bij 3 en 6 jaar. Allemaal wel een beetje praatgrage kids. Over het algemeen, sommigen sloegen natuurlijk helemaal dicht bij het zien van Doris. En legendarisch is uiteraard de actie waarin een meisje begint aan Poes je mouw. En Cor Stijn op het orgel op de achtergrond die blijft lekker doorspelen, terwijl het meisje vol verve minutenlang Poes je mouw gaat zingen. De hele zaal ligt dubbel van het lachen. Dat was het concept. Dat fragment horen we heel vaak natuurlijk. Ik heb een ander fragment gevonden van bij Doris op schoot. En toch wel opvallend. Een liedje over Vitesse. Gezongen door 2 kleuters. Luister.
2: Wat ga je zingen?
3: Vitesse is niks, ja?
2: Wat?
3: Vitesse is niks.
2: Wat zeg je nou? Vitesse is niks?
3: Ja.
2: Nou, doe dit eens. Heel hard met z'n tweeën.

0: En Doris trekt dan ondertussen hele gekke bekken natuurlijk op de achtergrond. Prachtig, bij Doris op schoot.
1: 1968.

Haagse beat, Devotions, I Ain't Got Time. Augustus 1968 stond ze in de hitparade. Het was wel een beetje de nadagen van de Motions. Deel van de originele bezetting, waaronder Robbie Verleeuwen, had toen de band al verlaten. Er waren plannen voor een tournee in Canada en de Verenigde Staten. Dat kwam allemaal niet echt van de grond. En er werd nog wel een LP gemaakt, maar die was alleen maar te koop bij de Simon de Wit supermarkten. Kortom, het einde kwam er langzaam maar zeker aan voor deze band. Maar dit is nog wel een lekkere single, toch? The Motions, I Ain't Got Time. Het was trouwens een wens van Ellie dat ik deze vandaag zou laten horen uit de hitparade van toen. Nou, op je wenken bediend, Ellie. Zo doen we dat hier, hè. In alle 13 goed. Op zaterdag en zondagmiddag alleen maar de allerlekkerste gouden oude. Jaren 60, 70 en 80. Dan Harmon. And I Can Dream About You.

I Can Dream About You, Dan Hartman. Gisela stuurt een reminder of ik het misschien niet wil vergeten dat het vandaag de geboortedag is van een van de grootste Duitse zangers, Peter Maffay. Eigenlijk Roemeen, hij is geboren in Roemenië, maar groot geworden in Duitsland. Bekend als Duitse schlagerzanger natuurlijk. Geweldige successen. Doe van Peter Maffay is al sinds jaren dag de meest aangevraagde plaat op Radio Gelderland in alle verzoekplatenprogramma's. Dat is al 20, 30 jaar zo. En volgens mij blijft dat de komende 20, 30 jaar ook zo. Dat is natuurlijk een geweldig nummer. Waar die trouwens ook een Engelse versie van heeft gemaakt, dat wist ik helemaal niet. Maar dat kwam ik net tegen. Ik wil een klein stukje laten horen aan je. Hij bracht Doe uit als een single met op de A-kant de Duitse versie. Maar op de B-kant de Engelse versie. You. Wat natuurlijk wel logisch is, want Doe en You, dat klinkt ongeveer hetzelfde. En dat doet hij ook hartstikke goed. Maar goed, misschien dat ik hem nog binnenkort eens even helemaal aan je laat horen, deze Engelse versie van Doe. De geboortedag van Peter Maffay. Die andere hele grote hit van hem. Und es war Sommer.

0: Radio Gelderland.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hey, Raymond!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
10: Michiel van der Velden, het NOS Journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, zometeen een lekkere lange popclassic uit augustus 1968. Richard Harris met zijn MacArthur Park.
12: MacArthur's Park is melting in the dark. All the sweet green icing flowing down.
11: Dat wordt meer dan 6 minuten genieten.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen.
0: De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
9: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Alle 13 goed. Met Erik van der

0: Alleen in Dallas, Johnny Lyon.
1: Dat was toen.
0: We zitten vandaag met speciale aandacht in augustus 1968. Zometeen gaan we onder meer nog even luisteren naar het huwelijk van de Noorse kroonprins op dat moment, Harald. De man die ons net is ontvallen. Dat is dan een samenloop van omstandigheden, zullen we maar zeggen. Eerst nog een raar bericht uit de krant van toen. Een bericht uit Den Haag. Daar was een meneer die had het plan opgevat om eens eventjes een portemonnee te gaan jatten. Nou, hij zag een jasje hangen, pakte er een portemonnee uit. Het betreft hier de Haagse kok, PD, toen 32 jaar. Nou, hij jat die portemonnee, loopt weg, gaat naar het toilet om achter de deur eens even te kijken wat hij nou eigenlijk heeft gejat. Hij schikt zich helemaal het apenlazeren, zo laat hij later weten, want er zat liefst 500 gulden in. Nou zou ik denken, nou ja goed, jij wilde een portemonnee jatten. Jij hebt 500 gulden, doe er dan maar wat leuks mee. Hij raakt heel te kijken wat hij nou eigenlijk heeft gejat. Hij schikt zich helemaal het apenlazeren, zo laat hij later weten, want er zat liefst 500 gulden in. Nou zou ik denken, nou ja goed, jij wilde een portemonnee jatten. Jij hebt 500 gulden, doe er dan maar wat leuks mee. Hij raakt helemaal in paniek. En wat besluit hij? Hij gaat naar de stad en gaat daar in no time die 500 gulden stuk slaan en koopt allemaal cadeautjes voor familie, voor vrienden. En op een gegeven moment raakt hij dat geld maar niet snel genoeg kwijt. Dan is hij in de winkel waar hij een hengelaar tegenkomt. Die geeft hij dan maar een dure vishengel cadeau. Nou, uiteindelijk wordt hij gearresteerd door de Haagse politie, die dit gedrag ook een beetje raar vond. Of de winkelier vond het raar natuurlijk. Gek toch? Besluit je om iets te jatten? Raak je vervolgens in paniek omdat je iets gejat hebt? De hitparade van toen brengt ons bij een klassieker, gezongen door Richard Harris, MacArthur Park. Door Richard Harris gezongen als MacArthur's Park. Dat stond niet in de oorspronkelijke tekst, maar hij ging het wel zo zingen. En sindsdien zingt eigenlijk elk artiest het zo. Maar het is dus MacArthur Park, officieel.
1: Dat was toen.
0: Maar dankzij Richard Harris zingt iedereen MacArthur's Park. Ach, kniezoor die erop legt. Maar het is dus officieel MacArthur Park. Ja, Kronenburgpark is ook Kronenburgerpark. Zangers,

Legendarisch. MacArthur Park, Richard Harris. Zo meteen meer uit de hitparade van 1968, van vandaag in 1968... met onder meer de Roadies. Die kregen rond deze tijd in 1968 een nieuwe zanger... en die kwam uit Arnhem. Jai Goldtrain. You were my friend.

0: Jai Coltrane hier in alle 30 goed op Radio Gelderland.
1: Wie van de drie?
0: En vandaag is de vraag, wil de echte Freek de Jonge opstaan? Freek de Jonge vandaag jarig 82 geworden en hij gaat onverdroten door. Komend seizoen staat hij gewoon.

Daniel speelde die in Goede Tijden, Slechte Tijden. En Wim Zomer zat eind jaren 60 in Arnhem op de toneelacademie. En vanuit Arnhem ging hij allerhande dingen organiseren, waaronder het managen van een aantal popbandjes, waaronder de Roadies. En uit Arnhem kende hij dus weer Richard Derksen. En zo kwam Richard Derksen bij de Roadies terecht. Nou, heb ik dat ook weer uitgezocht. Op een zomere zondagmiddag. For Your Eyes Only, uit de James Bond film, China Easton.

0: Radio Gelderland. Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Pam, pam, padapa.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: Het is bijna 5:30 geworden. Eens even kijken naar de situatie op de thermometers. Nou, we zitten nog steeds lekker boven de 20 graden. Dus wat dat betreft, prima toch? In Poederoijen bijvoorbeeld 21,3 graden. Lichtenvoorde 22,4 graden.

0: Vanavond ziet het weerbeeld uiteindelijk wat rustiger en droger uit. Maar in de nacht van maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid toe. Komende week blijft een zuidelijke circulatie zorgen voor wat wisselvallig weer. Met maandag onstuimig weer en een stevige wind. Belangrijkste Gelders nieuws op dit moment. Een 17-jarige jongen uit Groesbeek is gisteravond omgekomen bij een zwaar ongeval op de Markenwaarddijk in Flevoland bij Lelystad. Naast hem verloren ook een 17-jarige jongen uit Oosterwijk en een 19-jarige man uit Delft het leven bij de botsing. Er waren 3 auto's bij betrokken. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk in onze app en op gld.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Bam, bam, padapa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
7: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
8: Alle 13 goed. Erik van

0: Long Train Running, de Doobie Brothers.
1: Dat was toen.
0: Je hebt er nog twee te goed van me uit de hitparade van vandaag in 1968. En dan heb ik nog eventueel als extraatje Dans met mij van Ben Kramer. Want ook dat stond in de hitparade. Dat was de Nederlandse bewerking van het liedje van Tom Jones, die je al eerder hebt gehoord. Dus eerst even kijken in de krant van toen, want Nijmegen had toch wel een indrukwekkende primeur tegenwoordig. Tegenwoordig kan alles natuurlijk, hè. Tegenwoordig worden er bijvoorbeeld hartoperaties gedaan door een chirurg die zelf in Japan zit. En dan is de operatie aan de andere kant van de wereld. Dat kan natuurlijk allemaal tegenwoordig. Nou, dat was in 1968 uiteraard helemaal nog niet het geval. Maar in Nijmegen had wel een soort eerste aanzet tot dat soort lange afstand medische ingrepen. De nog aan te wijzen patiënt, zo weet de krant te melden, die donderdag 12 september aan de beurt is in het Nijmeegse Radboud ziekenhuis, gaat deze ingreep met vertrouwen tegemoet zien, want vanuit Londen zal een zaal vol specialisten over de schouder van de Nijmeegse chirurg meekijken naar hetgeen wat er gebeurt. Via de telefoonlijn zal de informatie over de hartslag, de bloeddruk en de ademhaling van de patiënt in Londen zichtbaar zijn. En het medische team wat in Londen zit kan eventueel meepraten met de chirurg die dus in het Radboud die operatie doet. Dat klinkt nu van, ja, is dat belangrijk? Natuurlijk kan dat. Nou, dat was 1968 wereldnieuws, hoor.
1: Dat was toen.
0: En dit stond hoog in de top 40. Marty Wilde, Abergavenny. Take

dag. Ik denk, die moeten we toch even tussendoor fietsen. Ik vind hem zo leuk. En we hadden Tom Jones het origineel al laten horen natuurlijk. Dans met mij was de Nederlandse bewerking, gezongen door Ben Kramer. Nog eentje uit augustus 68, dan zijn we er doorheen. Dan hebben we er 13 gehad uit de hitparade van toen. Zo meteen trouwens ondermiddag op verzoek You Are van Dolly Parton. Nou, dat mag niet ontbreken. Deze week extra veel Dolly op de radio, wegens het heengaan van deze fantastische zangeres. Dit is de laatste. In

Raymond Fogart, Calo La Vita. Ik zei, ik ga Dolly Parton voor je draaien. Nou, laat ik meteen maar de daad bij het woord voegen. Wouter die kwam met de suggestie om deze te laten horen van het Love Ballads album 1984. Dolly Parton.

You are Dolly Parton. Zometeen gaan we Nederlandstalig alle 13 goed van deze zondag afsluiten. Naast

Niels de Daka, Laughter in the Rain. Ik heb er nog eentje voor je. Daar gaan we 50 jaar terug in de tijd. 50 jaar geleden trouwens ook het moment dat de punk zijn intrede deed. En we zitten een beetje toch wel in de anarchie met de laatste plaat. Niet in de punk, maar wel in de anarchie en ook wel een beetje in de actiebeweging. Want we gaan naar RK de Vulpoepers, die onder meer de LP Diarree uitbrachten. Die hadden strijdbare teksten, die waren bezig met de anti-kernenergiebeweging. Maar ook Shell hadden ze op de korrel. De muziekkeuze van Hilversum 3, dat was wel eens onderwerp van gesprek bij de Vulpoepers. Kortom, die maakten zich zorgen over de maatschappij en daar zorgden zij bij actiebijeenkomsten voor de muziek. En ze hadden trouwens ook een eigen theater opgericht in Tilburg en een eigen café. En dat café heette Den Egelantier. En dit is de bekendste plaat geworden van RK de Vulpoepers BV. Dat heet De Egelantier. Fijne avond.

0: Ik dank u, dames en heren. Tot de volgende keer.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Nee, nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapzeisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier, bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicide-mars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toon.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag. Hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De gouverneur van Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. Prima. Alles wat in Amerika niet naar de huidige president wordt vernoemd, lijkt mij een goed idee. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op Zondag. Ja, hoe gaan de gesprekken in Den Haag over de begroting? De druk neemt toe, want morgen moeten ze eruit zijn. En dan die schokkende dubbele moord in Wijteveen op dat echtpaar een paar jaar geleden. Weet u nog? Richard K. kreeg levenslang, maar gaat nu in hoger beroep. Hoeveel kans maakt hij? En de Prinsenhof Museum kocht een bijzondere collectie Delfts Blauw. Wat maakt een stuk nou eigenlijk een topstuk? En onze laatste kanshebber op de Hebban debuutprijs, Silan Makrooy. Hij schreef Mensen als zonnen en Mensen als manen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 30 augustus.
3: Oh nee.
4: Hij zei nee.
3: Nee.
5: Nee.
2: IJsland zegt nee tegen de Europese Unie. Maar het ja-kamp stond lang op voorsprong. En daar dachten ze al voorzichtig aan een overwinning.
6: The results coming in now. I'm happy to see. And yeah, for the first time in a week I'm hopeful.
2: Uiteindelijk bleken er toch meer nee-stemmers te zijn, want de meeste IJslanders blijven liever eigen baas.
7: We were governed for so long by different kings in Scandinavia. I'd like to be my own king for a while.
2: De premier was voor de EU, maar maakte vooraf al duidelijk dat ze goed kon leven met een nee.
8: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. We will be fine also if it's a no.
2: Verder met het WK roeien, daar was het spannend voor de Holland 8 in de finale.
9: Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken, de WK-titel. Hoe in baan 5? In baan 5 is dit een fotofinish of is het goud? Het is een fotofinish.
2: Een paar seconden was er verwarring, maar toen kwam de uitslag.
9: Wie pakt hier het gouden medaille?
2: Roeier Salvada wist onderweg dat het om centimeters zou gaan.
10: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door.
2: Nog meer goud voor Nederland. Het gemengd dubbel kwam ook als eerste over de streep. Maar dat ging vrij relaxed, zegt roeister De Jong.
11: Ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet moe omdat het gewoon zo vet was. Ja. Ja. Ik dacht, nou, ik kan nog wel even door. Ja.
2: Haar teamgenoot Van Dorp besloot onderweg vol gas te geven, want hij zat er nu toch.
12: Ik had ook iets van, nou, we hebben nu een hele week gereisd. Kan ik hem net zo goed even goed leegtrekken?
2: Eén woord bleef hangen.
11: Ik denk wel gewoon, de splits waren vet, het publiek was vet, samenroeien was vet. Ja, echt super vet.
2: En dan zomergasten. Dit interviewprogramma is vandaag voor het allerlaatst. Presentatrice Janine Aubering opende als volgt.
13: Goedenavond, je kijkt naar zomergasten. Nu het nog kan.
2: En daarna introduceerde ze haar gast.
13: De allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen met psychiater Jim van Os. De allerlaatste zomergast. No pressure, Jim. Ja. Welkom.
2: En hoe het programma wordt afgesloten, nou, dat weten we over ongeveer een kwartiertje. Dus dat houdt u nog van ons te goed. We sluiten nu af met de valse wolfsspin. Die rukt op in Nederland. En in Vroege Vogels wilden ze weten hoe gevaarlijk dat beest is. Hoe zit dat met het woord vals?
14: In dit geval betekent het eigenlijk dat het geen wolfsspin is. Maar hij lijkt er een beetje op. Vandaar het woordje vals.
2: Dat klinkt geruststellend. Eerder hebben andere kenners al meer verteld over het dier. Hoe ziet hij er bijvoorbeeld uit?
15: Het is een dikke, vette spin.
2: Brr, is hij giftig?
15: Hij is giftig, net zoals alle spinnen.
16: Nou, het gif is relatief zwak.
2: Dus gebeten worden is niet erg?
17: Een beet van de valse wolfspin voelt een beetje als een wespensteek.
2: Dat klinkt toch wel pijnlijk.
15: Je hebt er wat last van. Maar het worden geen jeukende bulten, geen etterende wonden. En ja, je raakt er geen lichaamsdelen van kwijt.
2: Het valt dus eigenlijk allemaal best mee. Dus de belangrijkste tip, als je toch een valse wolfspin ziet...
15: Vooral niet schrikken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, morgen staat er ook weer nieuws in de kranten. Die zijn alvast ingezien door Renate Kok.
3: Ja, in Trouw gaat het over de netbeheerders die steeds vaker over de grens op zoek gaan naar nieuw personeel. De beheerders van het stroomnet hebben meer mensen in dienst dan ooit en groeien nog steeds, constateert de krant.
2: Naast zij-instromers komen nu ook internationale medewerkers binnen. En dat is onder meer het gevolg van de veranderende aard van het werk. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn onmisbaar bij de energietransitie, maar zijn hier lastig te vinden, zegt Liander. Vandaar dat er steeds vaker in het buitenland wordt gezocht.
3: Nou, even opletten als je een tripje naar het Verenigd Koninkrijk plant, want daar heb je sinds vorig jaar een ETA of ITA, hoe je wil, voor nodig. Een Electronic Travel Authorization. En al blijkt dat we meer dan ooit worden opgelicht of afgezet via allerlei loesje websites. Het gaat om €10.000, weet de Telegraaf.
2: Google en ook ChatGPT lijken medeplichtig, want die verwijzen door naar allerlei malafide sites, schrijft de krant. De officiële site waar zo'n ETA kan worden aangeschaft, namelijk die van de Britse overheid, verschijnt ook niet als eerste suggestie in beeld, maar pas als zesde. Google zegt in reactie de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
3: Nou, ook in het FD gaat het over ChatGPT. De krant staat namelijk stil bij de rol van kunstmatige intelligentie op universiteiten. Want in Leiden is bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met ChatGPT als sparringpartner voor een studente die aan haar afstudeerscriptie was begonnen. Chat hield haar vorderingen in de gaten en dacht mee over de planning.
2: Dat pakte prima uit, de studenten slaagden. Maar het illustreert ook het dilemma van de universiteit. Die moeten studenten academische vaardigheden bijbrengen. Maar hoe doe je dat als de verleiding groot is om chatbots te gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat studenten wel regie houden over de inhoud van hun werk? Al dat soort vragen staan morgen centraal in Leiden bij de opening van het academisch jaar.
3: Ja, en hoe een klein land toch ineens heel groot kan zijn. Want voor Arij van 89 komen er auto's, 2 veerboten en een rolstoel aan te pas om zijn vrouw te bezoeken. Zij zit inmiddels in een verpleeghuis in Terschelling en hij woont nog altijd in hun huis op Schiermonnikoog. Om de week bezoekt hij zijn mini en hij is dan bijna een dag onderweg, schrijft de NRC.
2: Vorig jaar hoopte Arij nog dat Schier een eigen verpleeghuis zou krijgen. Er komt immers 10 miljoen van het Rijk om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren. Maar volgens de gemeente is een gespecialiseerd verpleeghuis niet haalbaar. En dus stapt Arij maar weer op de boot. En dat hoopt hij nog lang vol te houden. In februari word ik 90, zegt hij. Ik hoop het te beleven. Ik ben de dagen nog niet zat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bruce Springsteen met I'm on fire. Ja, we gaan naar Den Haag, waar de coalitiepartijen al sinds vanmorgen 10 uur in gesprek zijn over de begroting van volgend jaar. En ik zei het al, de druk neemt toe. Je mag het tenminste aannemen, want de deadline is morgen. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Goedenavond, Ewout.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, eigenlijk wilden ze vrijdag al uit zijn. Nu het hele weekend weer gepraat. Hoe hard is die deadline morgen?
1: Ja, die is echt hard in de zin dat er voor 1 september, dat is dinsdag dus, echt een begroting naar de Raad van State toe moet voor advies. Die kan daarna nog wel aangepast worden, maar er moet morgen in ieder geval iets naar die Raad van State toe. En iedereen gaat er ook wel vanuit dat dat gaat gebeuren. Alleen ja, over die inhoud, wat staat er dan in die begroting? Daar zijn ze het niet over eens. Dus wordt dat een begroting met heel veel plannen die op steun kan rekenen van een deel van de oppositie? Of ja, lukt het niet om er echt plannen in te krijgen waarover ze het met z'n drietjes eens zijn? Dat is de grote vraag nu.
0: Ja, waarom lukt het maar niet om het daarover eens te worden?
1: Nou, de grote vraag is eigenlijk waar ze het geld, wat te verdelen is, voor uit willen trekken. Om vermogenden te helpen of om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid wat te verzachten. Nou, de VVD wil het eerste, wil het probleem met box 3, dat is de belasting op spaargeld en aandelen. Dat wil die partij oplossen en dat kost miljarden. En dat is ook een wens van de rechtse oppositie, van de SGP in Ja 21. Dus dan krijg je mogelijk steun van die partijen. Nou, of ga je dus pro tegemoetkomen, die andere oppositiepartij aan de linkerkant, die juist wil dat er die sociale zekerheid niet zo wordt aangepakt. Nou, en D66 en CDA die willen vooral die beweging maken. Dus dat, ja, dat grote schisma, dat zie je eigenlijk nog steeds. Daar komen ze maar niet uit.
0: Ja, het is dus eigenlijk VVD tegenover D66 en CDA. Hoe merkte je dat vandaag?
1: Nou ja, vandaag waren de luiken best wel dicht. Maar er was een moment, einde middag, toen kwamen we Dylan Jessogus tegen in Den Haag, in de stad. Even buiten het ministerie. Want er werd geschorst. De ambtenaren waren aan het doorrekenen. En zij was even naar buiten. En ja, zij staalde toen in alles uit dat ze er misschien heel snel uit zouden komen. Luister maar.
2: Ik ga niks zeggen, het gaat goed. En dat was het.
1: Waarom gaat het goed?
2: Ja, we zijn lekker bezig.
1: Denkt u dat het vandaag wordt afgerond?
2: Ja, dat heb ik goede hoop op, zeker. Ja. Qua financiën zijn de ambtenaren nu bezig. Dus die maken de tabellen en dan gaan we zo weer kijken.
3: Maar betekent dat eigenlijk dat u eruit bent en dat nu voorgelegd aan de ambtenaren?
2: Nou, we zijn eruit als het klaar is. Maar de ambtenaren zijn nu bezig.
1: Doei doei. Ja, dat was Dylan Jessogus vanmiddag heel vrolijk. En ja. Die had eigenlijk het idee van ja, we zijn er zo wel uit.
0: Maar ja, toen gingen we
1: ook. Ja. Ja, toen gingen we ook bellen en appen met die andere partijen, CDA en D66. En daar hoorden we eigenlijk meteen daarna al heel andere geluiden. Het gaat nog uren duren. Ja, daar gaat het nu ook op lijken. Het wordt echt nachtwerk. Dus ja, ze lagen toch nog steeds behoorlijk uit elkaar.
0: Ja, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen, hè?
1: Nou, eigenlijk is dit, ja, als je teruggaat, echt deels een weeffout in de formatie. Dat ze nooit echt goed hebben nagedacht over hoe dit proces nou moet gaan lopen. Want ze hebben een minderheid. Ze zijn voor alles afhankelijk van de oppositie. Dat is toen niet goed doordacht. Maar recenter eigenlijk ook nog. Minister van Financiën Heijnen, die kreeg heel veel ruimte om zelf te gaan sleutelen aan die begroting. En parallel daaraan sprak de premier Jette en de vicepremiers, die spraken met de partijleiders. Ja, en toen bleek eigenlijk afgelopen woensdag dat wat Heijnen in elkaar had geknutseld, ja, in de ogen van D66 en CDA veel te ver naar rechts hing. En toen zijn die partijen eigenlijk gaan tegenduwen. Zijn ze aanpassingen gaan eisen. Maar ja, dat is wel heel erg laat. Dat is de afgelopen dagen dus pas in gang gezet. Ja, en daarin zou je Jette, de premier, ook misschien wel een gebrek aan regie kunnen verwijten. Want nu is het 5 voor 12 en ja, ze liggen nog steeds uit elkaar.
0: En wat nou als ze er niet uitkomen?
1: Nou, dan wordt het in ieder geval een hele spannende herfst. Want het kabinet moet dan eigenlijk voor elke begroting om tafel met de oppositie. En dat is eigenlijk wat deze coalitie juist niet wilde toen ze begonnen. Ze zeiden, na het kabinet Schoof willen we nu weer rust en regelmaat terugbrengen in de politiek. Je hoort het Henry Bontebal nog zeggen en Rob Jette ook. Nou, die missie lijkt dan echt mislukt. En ja, de toekomst van het kabinet wordt dan dus ook heel onzeker. Dus ja, dat belooft weinig goeds als ze er niet uitkomen.
0: Ja, ze zijn nog aan het praten. Hoe laat gaan ze het maken vannacht?
1: Nou, voorlopig is er nog geen beweging. Dus ja, ik denk dat het toch wel richting 2 uur in de klok. Oh. Denk ik dat 2 in de klok, dat het toch wel richting 2 uur wordt, ja.
0: Nou ja, jij moet dus ook nog zo lang opblijven, of heb ik het mis?
1: Ik weet niet zeker of ik het volhoud.
0: Nee. Nou goed. Oké. Morgenochtend dan zullen we daar wel verder horen. In ieder geval mensen die op willen blijven. Er is de hele nacht fantastische programma's op Radio 1. Goed, dankjewel, Ewout Kieft.

0: Ja, dat was My Love, Mine, All Mine van Mitski. In de rechtbank in Leeuwarden gaat het vanaf morgen opnieuw over de schokkende dubbele moord in het Drentse Wijtenveen. 2,5 jaar geleden was dat. Na een ruzie over de verkoop van een huis vermoordde Richard K. een echtpaar voor de ogen van hun 12-jarige zoon. Richard K. kreeg daarvoor een levenslange celstraf. Goedenavond, Victor Schildkamp, journalist bij het Algemeen Dagblad.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat wil Richard K. met zijn hoger beroep bereiken?
1: Nou, hij heeft een levenslange celstraf gekregen. Dus hij gaat toch proberen daar iets van af te peuteren. En wat hij eigenlijk gaat proberen, er werden destijds 2 stoornissen bij hem geconstateerd. Maar die zouden niet van invloed zijn geweest op wat hij heeft gedaan. En in hoger beroep gaat hij toch proberen aan te tonen dat wel van invloed is geweest. En dat zou dus kunnen betekenen dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ja, en dan zou die levenslange celstraf worden omgezet in een celstraf plus TBS. Dat kan nog een hele lange celstraf zijn. En voor een man van in de 50 ziet het er dan nog vrij hopeloos uit. Maar ja, hij gaat het toch proberen.
0: Ja, want TBS kan je ook tot het eind van je leven opgelegd blijven krijgen.
1: Ja, maar het kan ook na 2 jaar klaar zijn. Dus ik weet ook niet of hij nog echt denkt dat hij ooit vrijkomt. Ik denk niet dat hij dat denkt. Wat hem vooral dwars zit, is dat hij vindt dat in dat hele proces de vorige keer zijn kant van het verhaal gewoon te weinig is gehoord, te weinig is meegewogen. Ja. Hij beweert 1 jaar lang gepest te zijn. Hij zegt dat hij ook echt bang was dat Sam, hè, de omgebrachte koper van zijn huis, dat die hem wat zou aandoen of zijn familie wat zou aandoen. Hij zegt daar is gewoon te weinig rekening mee gehouden. Ja. Dat maakt overigens in de rechtbank niet veel uit. Maar dat frustreert hem. Dus het is ook wel gewoon zijn frustratie. En zijn advocaat denkt dat hij nieuwe informatie heeft over die stoornissen. Die toch iets kunnen betekenen over wat hij heeft gedaan. Dus we gaan het zien.
0: Ja, die zaak is wel bijzonder. In ieder geval zo bijzonder dat u er destijds helemaal ingedoken bent. En die zaak nog steeds op de voet volgt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er waren meerdere redenen. Ik heb heel veel moordzaken gedaan door de jaren heen. Maar dit was wel om een aantal redenen bijzonder. 2 eigenlijk vooral. Richard filmde zichzelf meteen na de moorden. Huilend vertelde hij toen, als jullie maar veilig zijn richting zijn familie, ik red me wel. Nou ja, ik weet niet of hij nu na 2,5 jaar in de gevangenis nog steeds zo overdenkt. Maar, en wat ook bleek is dat eigenlijk die ruzie die 1 jaar lang duurde, dat daar van alles is gefilmd en opgenomen. Dat is wel bijzonder, dat er zoveel documentatie is over een ruzie. En een tweede ding was ook wel, dat geldt nu wel wat minder inmiddels, maar dat dorp Wijtenveen aanvankelijk dat er best wel een hoop mensen waren die een beetje begrip hadden voor Richard. Hij is natuurlijk de dorpsbewoner en de slachtoffers kwamen van buiten. En ja, het halve dorp stond achter Richard K. Dus er was zelfs wel een beetje begrip voor het feit dat hij zo was doorgedraaid. Dat maak je ook weinig mee, het begrip is voor een dubbele moordenaar.
0: Ja.
1: Dat is om meerdere redenen bijzonder. En dan ja, toch ook wel die moeilijk te beantwoorden vraag, hoe kon deze man die helemaal niet gewelddadig was, voor zover bekend. Hoe kon die zo doordraaien? Het is een stomme burenruzie. Het is echt extra pijnlijk natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel bewijs was er voor zijn veroordeling?
1: Ja, te veel om op te noemen, zal ik maar zeggen. Hij, alles was gefilmd onder meer. Hè. Een van de tragische details is dat Ineke, dat is de omgebrachte vrouw, die werd als eerste echt geliquideerd. En zij kwamen elkaar tegen, de auto's kwamen elkaar tegen. Hè. Ze keken dus naar elkaar van achter de voorruit, zal ik maar zeggen. En toen filmde zij Richard weer, want ze kregen daar weer eens ruzie. En je kunt dus echt zien hoe hij op haar afkomt. En nou, dat zijn de laatste seconden van haar leven. En dat zijn dat is een van de bewijzen geweest. Maar ja, er zijn zo verschrikkelijk veel appjes, opgenomen gesprekken. Alles erop en eraan. Het zoontje was erbij, hè, van Sam. Zijn 12-jarige zoontje heeft het allemaal gezien. Ja, dat deze man het gedaan heeft, daar is nooit 1 seconde twijfel over geweest. En hij heeft bekend trouwens.
0: Precies. Het gaat alleen om, kan hij eventueel een iets lichtere straf krijgen? Maar echt, als ik jou zo hoor, dan zijn er niet echt nieuwe stukken die aan bod komen waardoor de rechters anders kunnen gaan oordelen.
1: Nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er weer opnieuw gekeken is naar alle hersenscans en zo. En is daar wel, zegt de advocaat tenminste van Richard K., nieuwe informatie uit naar voren gekomen dat hij toch iets zou mankeren. En dat toch van invloed kan zijn geweest op wat hij heeft gedaan. Ja, als dat zo is, dan Ja, dan is dat nieuws. En dan zou dat ook kunnen betekenen dat die straf omgezet wordt in celplus TBS. Maar ja,
0: komt dat
1: hoeveel
0: vaak,
1: cel wordt het dan?
0: Ja, goed. Komt het vaak voor dat je weet dat iemand eerst tot levenslang wordt veroordeeld, maar door een hogere rechter toch niet meer?
1: Nou, toevallig is er komende week nog een zaak van Richard H. Dat is een andere Richard die 21 jaar geleden een

0: Ja, dus die werd ooit tot levenslang veroordeeld, maar wordt nu weer vrij man. Dus het is een hele andere zaak. Maar het komt dus wel voor, ja, dat levenslang weer teruggedraaid wordt.
1: Ja, een tragische zaak. Je zei net al, die zoon van het echtpaar was getuige van de moord. Weten we iets over hoe het nu met hem en zijn zusje gaat?
0: Ja, ik weet er wel een en ander van. Ik kan er niet te veel over zeggen, want het is natuurlijk wel privé. Maar ja, zij hebben wel met veel hulp hun leven weer een beetje op gang gekregen. Iedereen die zich zorgen over hun maakt, die kan ik een klein beetje geruststellen dat het wel gaat naar omstandigheden. Maar inderdaad, naar omstandigheden. Ik bedoel dat dit diepe sporen nalaat waar ze misschien bijvoorbeeld in de toekomst nog last van kunnen krijgen. Ja, dat kan iedereen wel raden. Maar het gaat. Het gaat, zou ik maar zeggen. Zo goed en zo kwaad.
1: En zouden die nabestaanden ook dat hele proces de komende 3 dagen aanwezig zijn?
0: Nee, ze zijn er niet bij. Nee. Deze nabestaanden niet. Er zijn wel andere familieleden zullen erbij zijn. Maar de ouders van Ineke, en ook dat zijn ook de mensen die de kinderen nu onder hun hoede hebben genomen, die zullen er niet bij zijn. De kinderen ook niet. Er zullen wel verklaringen voorgelezen worden van hun. Want er zit nog heel veel woede daar. Ja, bijvoorbeeld over het optreden van de politie. Zij vinden gewoon dat Richard veel eerder in de gaten had moeten worden gehouden.
1: Dat de politie eerder in had moeten grijpen, hè? Want ik geloof dat
0: Is dat een wapenvergunning, hè, bijvoorbeeld? En die wapens had je kunnen afpakken. Nou heeft hij weliswaar die moorden gepleegd met de illegale wapens die hij ook nog had. Maar het had toch wel een signaal geweest als ze al eerder bij hem aan de deur hadden geklopt. Dan leven maar in wat we kunnen vinden.
1: Ja, dankjewel Victor Schildkamp van het AD. En we gaan verder met ons volgende onderwerp. Dat heeft te maken met Delfts aardewerk. Museum Prinsenhof in Delft had al een indrukwekkende collectie aardewerk en kan daar nu een aantal absolute topstukken aan toevoegen. Het gaat om de collectie van de Rotterdamse kunstverzamelaar Gérard de Bruin, die de Prinsenhof deze week heeft weten aan te kopen. Bij mij in de studio is Robert Aronsson. Hij is antiquair en expert in Delfts aardewerk. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond, leuk om hier te zijn.
1: Ja, we hebben afgesproken te tutoyeren.
2: Ja.
1: En wat is er zo bijzonder aan deze collectie?
2: Deze collectie is verzameld in een periode dat er weinig verzamelaars het Delfts aan het verzamelen waren. Dus de meeste collecties die wij kennen in bijvoorbeeld het Rijksmuseum, in het museum in Brussel, zijn verzameld door verzamelaars vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en gelegateerd aan die musea rond, eentje in 1911, eentje in 1916. Ja. En dat was eigenlijk pas het beginpunt voor deze meneer. Meneer de Bruin die nam een klein collectietje van zijn vader over en ging zelf door met verzamelen, maar dus een beetje in een andere tijdsgeest dan de verzamelaars voor hem.
1: Ja, en wat maakt dan wat is dan het verschil in die tijdgeest?
2: Hij kon natuurlijk andere dingen kopen, had er een ander oog voor. Er was meer onderzoek gedaan. En wat het bijzondere is van deze collectie is dat de documentatie heel erg goed is. Meneer de Bruin heeft bij alles opgeschreven waar hij het heeft gekocht, wat de datum was dat het gekocht is, nog omstandigheden die daarbij waren, veilingboekjes heeft hij allemaal notities ingemaakt. En hij verzamelde meer dan alleen Delfts aardewerk, maar vooral bij het Delfts maakte hij al die aantekeningen over. Ja, dat gaf dus echt aan dat hij het zo bijzonder vond.
1: Daar zat zijn hart.
2: Dat was zijn passie.
1: Het was een importeur van scheepsmachines.
2: Ja,
1: ik vond het
2: inderdaad
1: Zo'n mooie tegenstelling van de grote scheepsmachines en dan dat delicate aardewerk.
2: Misschien juist mooi, hè, die balans in het leven.
1: Ja, heeft hij er wel zelf ook iets over geschreven, bijvoorbeeld, deze meneer de Bruin?
2: Nou ja, in zijn eigen boekjes heeft hij er natuurlijk heel veel over geschreven. Ja. Hij was met enkele academici was hij goed bevriend. Die hebben zijn stukken ook gebruikt in boeken om aan te geven wat het verhaal is van een Delfts aardewerk. Of hij zelf echt iets heeft uitgegeven, dat geloof ik niet.
1: Waren er veel kapers op de kust?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik was er zelf ook wel eentje van, eerlijk gezegd. Maar het museum had het eerste recht van koop. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan.
1: Ja, want ze hadden het al heel lang in bruikleen, hè?
2: Dat klopt. Ja, het zit al 60 jaar bij allerlei musea. Het heeft in eerste instantie gestaan in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar woonde meneer de Bruin ook.
1: Ja.
2: Daar was hij niet helemaal tevreden, omdat het niet allemaal op zaal stond. Dan is het naar huis Lambert van Meert gegaan in Delft. Lambert van Meert is overgegaan in 2013 helemaal naar het Prinsenhof in Delft. En daarom is die collectie daar ook terecht gekomen.
1: Ja, de luisteraars kunnen deze collectie natuurlijk nu niet zien. Ik heb wel wat foto's gezien en wat viel mij op. Deze collectie heeft ook heel veel andere kleuren. Terwijl ik denk dat veel mensen, ikzelf misschien ook wel, bij Delft, aardewerk uit Delft, aan Delfts blauw denken.
2: Ja. Ja, de term Delfts blauw is echt een laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse term. Mm. Die wij in het vak eigenlijk helemaal niet gebruiken. Wij praten over Delfts aardewerk. Omdat er vanuit de 17e

0: eeuw al gekleurde stukken worden gemaakt. In de 17e eeuw is dat heel zeldzaam. Er zit ook een heel mooi exemplaar hier in deze collectie.
1: Want het is heel moeilijk om te maken.
0: Ja, inderdaad. Het blauw-wit, het blauw, het kobalt bakt makkelijker.
1: Ja.
0: En daar heb je niet heel veel techniek voor nodig. Met kleur heb je veel meer precisie en technieken nodig. En meerdere bakgangen in veel gevallen ook.
1: Ja, want, en noem eens dan een topstuk. Beschrijf
0: nou, een
1: dat
0: van de topstukken
1: eentje
0: die ik net al eventjes aantipte.
1: Ja, maar goed, voor de luisteraars dat ze het voor zich zien. Ja.
0: Een paar borden gemaakt bij het Moriaanshoofd. Onder Jacob Wemmers van Hoppenstein. 1680, 1685.
1: Wat is Moriaanshoofd?
0: Dat was een van de 30 fabrieken in Delft.
1: Ja, ja.
0: Dus tegen het einde van de 17e eeuw waren er ruim 30 fabrieken in Delft.
1: Ja.
0: Die aardewerk maakten. Zo was die stad begaan met het aardewerk maken. En deze twee bordjes zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk en Lüneburg. De wapens staan er ook opgeschilderd op die borden. Dit zijn polychrome gekleurde borden.
1: Ja, dus met meer kleuren. Ja.
0: Met meer kleuren. En van deze maker kennen we slechts ruim 40 objecten, waarvan de helft maar gekleurd is. Dus er zijn in de wereld maar 20 objecten van deze kunstenaar bekend.
1: En wat staat er dan op die bordjes?
0: Op deze bordjes staat een afbeelding met scènes uit het leven van paus Leo X. Waarom dat is gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Ze zijn eerder op een expositie geweest in 1929 in het Rijksmuseum van de handelarenvereniging, de kunsthandelarenvereniging in Nederland. Die hadden een expositie daar. En daar stonden deze twee bordjes, stonden ze ook met een andere omschrijving. Pas later is ontdekt dat het paus Leo X afbeeldingen zijn.
1: Ja, en dan weet je niet waarom een speciaal paus Leo X dan is.
0: Misschien.
1: Je zou eerder misschien een scène uit de Bijbel of zo verwachten.
0: Die zijn er ook heel veel. Er zijn ook wel Bijbelse afbeeldingen. Maar dit is dan een afbeelding die helemaal niet vaak voorkomt. Heeft iemand gezegd van dit is de afbeelding die we erop willen hebben? Waren er prenten beschikbaar? Dat is allemaal niet duidelijk.
1: Nee. En noem nog eens iets moois.
0: Wat ik zelf heel mooi vind, dat zijn een paar blauwe vazen van ongeveer 50 centimeter hoog. Gemaakt door Samuel van Eenhoorn, fabriek de Griekse A. Een van de bekendste fabrieken in Delft eigenlijk.
1: Ja.
0: En met de net geen 50 centimeter echt monumentale vazen uit die late 17e eeuw. Prachtig voorbeeld.
1: Ja. Kunnen we dat Delftse aardewerk eigenlijk over de hele wereld terugvinden?
0: Ja, zo langzamerhand wel. Het was natuurlijk iets voor Europa in de 17e en in de 18e eeuw. Maar zeker vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het de hele wereld over gegaan met allerlei collecties. En we zien nu vooral dat musea in de Verenigde Staten, musea in Australië bij hun oude meesters, bij de schilderijen, ook de objecten willen hebben die in diezelfde periode zijn gemaakt.
1: En die misschien ook gewoon op die schilderijen zijn afgebeeld.
0: En in sommige gevallen zelfs op de schilderijen zijn afgebeeld.
1: Tenminste, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een stuk Delfts aardewerk op een stilleven staat.
0: Klopt, helemaal. Het is vaak niet duidelijk of het Chinees porselein is of Delfts aardewerk. In sommige gevallen weten we het dat het Delfts aardewerk is en dat maakt het dan extra bijzonder.
1: Ja, want hoe kan je dat verschil dan zien? Stel dat
0: op een schilderij is dat heel lastig.
1: Ja, wel, maar in het echt?
0: In het echt is het porselein een aardewerk. En ik vergelijk het altijd een beetje met glas en plastic. Het lijkt heel erg op elkaar, maar het zijn twee verschillende manieren van maken. En het porselein wordt pas in de vroege 18e eeuw ontdekt hier in Europa door Meissen
1: in Duitsland.
0: In de Eindresen, Meissen porselein. Ja. Dat is natuurlijk heel bekend, maar dat was het eerste porselein
1: van
0: in
1: al die
0: Europa.
1: Lelijke beeldjes.
0: dat zijn niet mijn woorden. Ik heb het over Delfts aardewerk. Nee, maar het Delfts aardewerk is veel ouder dan dat. Is al 50 jaar eerder echt in Schoen.
1: Ja, en wordt het nog steeds gemaakt?
0: Ja, er zijn eigenlijk twee fabrieken die het nog steeds maken. Jorrit Heijnen, een kennis van me, echt een ondernemer die meerdere winkels heeft en Heijnen Delfsblauw heeft. En de porseleinen fles, en voor alle openheid, die is bekend. Daar zit ik in het bestuur van het Royal Delft Museum. Het is ook een museum om te bezoeken, echt het bezoeken waard. Wordt hard aan de weg getimmerd. Daar wordt het ook nog steeds gemaakt. En dat kan je ook zien. Er wordt geschilderd. De mallen worden gebruikt. Erg leuk om dat te zien.
1: Nou, je bent deskundige ook bij Tussen Kunst en Kitsch. Hè? Daar kunnen mensen je van kennen.
0: Ja.
1: Worden daar op die taxatiedagen eigenlijk ook vrachtladingen Delfts aardewerk aangedragen? Of?
0: Ja, maar vooral het late Delft, zoals wij dat noemen. En dat is het Delfts aardewerk van uit de late 19e eeuw en de 20e eeuw.
1: Ja.
0: En waar ik naar op zoek ben, is natuurlijk het 17e en 18e eeuw Delft.
1: Want dat is echt het echt kostbare.
0: Ja, het leuke is dat je als verzamelaar met 100 euro al echt een leuk 18e eeuw stukje Delfts kan kopen. Dat zijn natuurlijk de hele zeldzame stukken, de bijzondere stukken. En helemaal, zoals in dit geval, de stukken met een geweldig verhaal en een historie. Die brengen natuurlijk heel veel geld op.
1: Ja. Wat is de heilige graal van het Delftse aardewerk?
0: Ik denk dat dat voor verschillende experts een beetje anders is. Deze hoppesteinboorden behoren absoluut tot de heilige graal. Het is
1: die
0: zo
1: van die paus,
0: ongelooflijk
1: ja?
0: zeldzaam. Ja? Ja, van die paus ja? Leo. In mijn geval een Vrijtomboord of een Vrijtomplakette, een schilderij geschilderd door Frederik van Vrijtom.
1: Wie is dat?
0: Frederik van Vrijtom was de bekendste aardewerkschilder in de late 17e eeuw.
1: Ja.
0: Die een enorme verfijning heeft aangebracht op zijn schilderwerk.
1: Maar dat is niet veel meer en dat kom je bijna nooit tegen.
0: Nee, nauwelijks. Zo af en toe een stukje op de markt, maar heel weinig.
1: En het is waardevast of wordt het steeds kostbaarder?
0: De belangrijke stukken zijn in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd in prijs ongeveer. Ja, echt veel meer waard geworden.
1: Nou is dat museum al sinds vorig jaar dicht. Wanneer kunnen we weer kijken?
0: Ja, nou ja,
1: nu willen we kijken.
0: In 2028 zag ik in de Vereniging Rembrandt lijst staan. Dus in 2028 gaan ze weer open. En dan is deze collectie ook zeker te zien.
1: Dus we moeten nog wel even geduld hebben.
0: Even geduld hebben. Voor die tijd kunnen ze onderzoek doen hiernaar.
1: Nou, we zijn wel nieuwsgierig geworden. Dankjewel.
0: Met alle plezier.
1: Ja, Robert Aronson. Ja, en dan nog even, zoals beloofd. U krijgt van ons nog de laatste woorden van de allerlaatste zomergasten. Janine Abbering sloot zojuist hiermee af.
2: Ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord. Blijf kijken.
3: Televisie is uitgevonden om een wereld groter te maken. En niet om een wereld weer terug te frommelen in de geëikte waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die werkelijkheid groter te maken. Daarvan hebben ze gedroomd.

0: Ja, dat was Hemelvalt van Typhoon. Ja. Geloof ik een keus van jou, Silan.
1: Zeker, zeker.
0: Of niet?
1: Bracht me helemaal weer terug. Ja. Dus ik woonde nog in Suriname toen dit nummer uitkwam. Meer dan 10 jaar geleden dus.
0: Ja.
1: En dat is mijn eerste kennismaking met Typhoon eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, het was echt fantastisch.
0: Jij bent zelf ook muzikant.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, verhalenverteller. Maar ik ben natuurlijk naar Nederland toe verhuisd om te studeren aan het conservatorium van Amsterdam. Alleen nu, na die 6 jaar aan het conservatorium, zie ik mezelf niet meer als één. Of nou ja, vereenzelvig ik mezelf niet meer met één discipline. Maar eigenlijk als de verhalenverteller, shapeshifter die door alles heen kan bewegen.
0: Ja, daar gaan we het nog even over hebben, over die shapeshifter.
1: Yeah.
0: Maar eerst maar eens even waarom je hier zit. De afgelopen maand heb ik namelijk elke zondag, behalve vorige week, in het oog een genomineerde van de Hebban debuutprijs gesproken.
1: Yeah.
0: En jij bent de laatste genomineerde. Silan Macrooy, genomineerd voor zijn debuutroman Mensen als Zonnen en Mensen als Manen. En het gaat over opgroeien in Suriname als je niet in het hokje van de hetero jongen past, om het even dan maar in één zinnetje samen te vatten.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Je zit hier dus als schrijver en niet als muzikant. De titel, die is meteen al wel intrigerend. Impliceert dat er 2 soorten mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Van de zon en van de maan.
1: Mm-hmm.
0: En jij? Wie ben jij?
1: Ik ben alles eigenlijk.
0: Oh.
1: Ik vier mijn maankant en mijn zonkant.
0: Ja.
1: En alles wat ertussen ligt. En dat is ook de opdracht die Lanny eigenlijk heeft.
0: Lanny is de hoofdpersoon.
1: De hoofdpersoon in het verhaal, ja. En Lanny groeit op in een wereld waarbij hem wordt gezegd, je bent of een echte man of geen man.
0: Is de Surinaamse wereld.
1: Ja, maar intussen dus eigenlijk ook gewoon, ja, ook hier, niet intussen, maar dat beeld, het patriarchale beeld van man zijn, dat is aan verschillende kanten van de oceaan, is dat met golven weer belangrijk geworden. En ja, we zijn nu in een periode waarbij die mannelijkheid zo duidelijk wordt geherdefinieerd, maar mensen zijn zich ook aan het verzetten daartegen. En Lanny heeft er allemaal mee te maken. Dus hij,
0: die groeit wel op in een maatschappij waarin het niet zo evident is dat hij ervoor uit kan komen dat hij op jongens valt. Waar hij zich langzaam steeds meer bewust van wordt.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, je zegt, je bent eigenlijk allebei.
1: Ja.
0: Maar hoe zou je het verschil tussen mensen de zonnen en de manen definiëren?
1: Ja, kijk, het is dat Lanny dus het idee heeft dat er mensen zijn die gevierd worden door de maatschappij. Mensen die worden toegelachen door het leven, de zonnen. Die allemaal heel makkelijk eigenlijk kunnen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En dan manen die dat niet zo goed kunnen. Die hebben verloren en die een beetje zielig zijn.
0: Die zitten een beetje in de schaduw.
1: En hij voelt zich eigenlijk dus niet, eigenlijk alsof hij nergens bij hoort. En dat komt vooral omdat hij dat binaire beeld van mensen als of dit of dat heeft geïnternaliseerd. Want er wordt hem gezegd, hey, er is een script van mannelijkheid. Er is een script van, er is een choreografie van mannelijkheid.
0: En hoe ziet dat eruit, die mannelijkheid?
1: Dat er een bepaalde rol is. Dat er een bepaalde emotionele, misschien wel, hoe zeg ik dit, op een manier dat ik die mannelijkheid is in zijn wereld iets dat niet fluïde mag zijn.
0: Hm.
1: Het is iets dat
0: vaststaat
1: en dat eigenlijk ook heel erg eng is.
0: Hm.
1: Dus smal is. En hij, omdat dit script zo duidelijk is van mannelijkheid en die geografie zo duidelijk is, voelt hij niet alsof er ruimte is om daarvan af te wijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het boek gaat ook over de relatie tussen 2 tweelingbroers.
1: Mm-hmm.
0: De hoofdpersoon heeft het idee, en daar hebben we het weer, dat hij in de schaduw van die broer staat. Die broer is de zon.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En hij staat een beetje in zijn schaduw.
1: Mm-hmm.
0: Klopt dat?
1: Ik denk dat Lanny heel erg bezig is met inderdaad vechten tegen weer een ander soort verwachting. Want het is één ding natuurlijk om te voelen dat je anders bent.
0: Ja.
1: Maar het is een ander ding om ook te voelen dat er iemand naast je staat.
0: Ja.
1: Die op je lijkt, hetzelfde gezicht heeft. Maar die volgens Lannys perspectief dan wel makkelijker mee kan met het script van de wereld. Zo lijkt het.
0: Zo lijkt
1: dus
0: het.
1: Hij probeert ook gewoon letterlijk in het boek zijn eigenlijk uit te zoeken wie hij dan is.
0: Ja.
1: En of hij dan mag bestaan op zijn manier, ja, zonder...
0: En op een gegeven moment, ja, als Lanny dan dus achterkomt dat hij dus op jongens valt, mm-hmm, dan gaat hij dat aan zijn broer vertellen, aan, mm-hmm, zijn tweelingbroer.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan blijkt dus dat die broer ook op jongens valt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk, mm-hmm, best wel een heel moeilijk moment in het boek, mm-hmm, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Hij schrijft dan een briefje en dan zegt hij Alvan, hè, zo heet die broer,
1: ja,
0: je moet niet schrikken, er is iets dat je niet weet over mij.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt dus, en dan op een gegeven moment, ik doe even een klein...
1: Ja, ja, zeker.
0: Je
1: zeker,
0: staat,
1: ja,
0: voor me met mijn briefje in je handen en je lacht. Je ogen zijn troebel, ik zie je mond bewegen, maar het duurt even voordat ik hoor wat je zegt. Ik ook, ik ook, ik, mm-hmm, ook. Dus die is dan, mm-hmm, helemaal blij. Maar eigenlijk is Lanny dan niet blij. Die zegt, ik zou blij moeten zijn, maar vlak achter mijn navel voel ik weer die 1000 zoemende glazenmakers. En dan zegt hij, ik heb besloten dat ik niet meer wil liggen. De waarheid is dat ik dacht, ik sla een paar regels over, hoor, mm-hmm, en niet mensen, mm-hmm, denken dat dit zo achter elkaar staat.
1: Ja.
0: De waarheid is dat ik dacht dat ik eindelijk iets had wat alleen van mij was.
1: Ja.
0: En,
1: ja,
0: dat vindt hij dus eigenlijk gewoon heel jammer. Denkt hij, heb ik eindelijk iets wat helemaal van mij is? En dan heeft mijn tweelingbroer dat ook.
1: Ja,
0: dat is dus een deceptie.
1: Ja, het is dus... ik denk dat het ook weer te maken heeft met de verwachtingen die Lanny... Eigenlijk kan Lanny dus heel moeilijk omgaan met wat dingen die verwacht worden van hem. Als het gaat om het broederschap,
0: ja,
1: dan voelt hij dat hij bijna een soort van verplichting heeft om het tweelingschap, het broederschap te vieren.
0: Ja.
1: Terwijl het ook gewoon echt iets bijzonder ingewikkeld kan zijn. Vooral, nou, als het gaat over twee queer mensen.
0: Nou, het lijkt mij sowieso al heel erg ingewikkeld om een tweelingbroer te hebben. En, ja, er dan ook naar achter gekomen dat je al, dat lijkt mij inderdaad best een ingewikkelde, nou, situatie.
1: Het zou mooi kunnen zijn. Maar, en het is denk ik voor sommigen, er zijn zo verschillende queer ervaringen. Het zou mooi kunnen,
0: ja,
1: zijn.
0: Ja.
1: Maar het is, kan ook dus complex zijn.
0: Ja, Jesse, ja, die zegt dan, en zo stralende zonnebroer, mm-hmm, bevestig je voor de zoveelste keer mijn gebrekkigheid door simpelweg te bestaan.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Dacht ik, nou, je gaat op een gegeven moment, of jij niet, maar de persoon in je boek. Maar natuurlijk, het is ook niet zo heel raar natuurlijk dat mensen denken, ja, er zit ook heel veel van zijn eigen leven in.
1: Mm-hmm,
0: toch?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nou, ja, ja en nee. Kijk, het raamwerk, de blueprint,
0: ja. Ja.
1: Dat is... Ik ben begonnen in de eerste 2 maanden met, ja, oké, hoe ga ik hier een coming-of-age memoir van maken?
0: Ja.
1: Wat zijn de significante momenten uit mijn tijdlijn?
0: Ja.
1: Maar al heel vroeg in het schrijfproces realiseerde me dat ik niet gewoon alles wilde herbeleven. Ik wilde deze keer de regie hebben. En ik wilde kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurde. Als antwoord op de machtloosheid die ik heb gevoeld als kind. En daarmee is het verhaal... Ja, het is eigenlijk... Ik ben ook heel erg geïnspireerd door afro-surrealistische vertellers. Die eigenlijk de wereld presenteren zoals je het lijkt te kennen.
0: Ja.
1: Die blijkt op onze wereld. Maar stiekem zijn er allerlei keuzes gemaakt die je op een gegeven moment laten zien dat dingen totaal anders zijn.
0: Ja.
1: En en daarmee een soort van een wereld spiegelen, die lijkt op onze wereld, maar ook het verhaal is van wat er kon zijn geweest.
0: Ja.
1: En wat het verhaal van wat er misschien nog gaat komen. En een verhaal van eigenlijk een versie van mezelf die alleen maar bestaat in dit,
0: ja,
1: boek eigenlijk.
0: Ja, ja. Dat snap ik. Je wil, ja, ook de lezer ook een spiegel voorhouden. Dat schrijf je, mm-hmm, in het begin.
1: Mm-hmm.
0: In het boek gaat beide broers komen in Nederland terecht.
1: Mm-hmm.
0: Waar ze toch het gevoel hebben dat ze meer zichzelf kunnen zijn. In ieder geval geldt dat voor de broer, voor Alvan.
1: Voor Alvan, ja. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ik fascinerend vind. Is dat twee mensen die eigenlijk hetzelfde pad moeten bewandelen.
0: Ja.
1: Toch een compleet ander verhaal kunnen,
0: ja,
1: kunnen creëren, kunnen dragen. En dat is eigenlijk precies waarom ik het tweelingschap zo interessant vond om te verkennen in,
0: ja,
1: dit boek.
0: Is ook
1: omdat er is gewoon niet één manier om goed queer te zijn, of goed man te zijn, of goed mens te zijn.
0: En wat, ja, ik ook heel mooi vond, is gewoon al de talen die je door elkaar gebruikt. Je,
1: ja,
0: zegt ook, ga niet alles uitleggen.
1: Nee, precies.
0: Als mensen het niet snappen, dan, ja, moeten ze het misschien maar voelen.
1: Ja, maar, nee, omdat het eigenlijk... Ik wilde het niet behandelen als vreemde talen.
0: Ja.
1: Want hoe dan ook zijn die talen om ons heen. En, ja, echt al decennia lang om ons, ja, heen. Weet je, je hoort het op de straten ook, weet,
0: ja,
1: je.
0: Ja. Mooi boek, dankjewel. Ceylan McRoy, het winnaar van de Herban Debuutprijs, wordt komende vrijdag bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1.
2: Het is 11:55.
0: De vorige week overleden Noorse koning Harald was er heel dichtbij. Alle gemeenten in Noorwegen aandoen voor een officieel bezoek. Het zijn er in totaal 357. Hij moest er nog 4 en die bezoeken stonden gepland in september en oktober. Goedenavond, Justine Marcella, koningshuisdeskundige.
3: Goedenavond.
0: Ja, ja, die koning was echt op een soort gemeentejacht, zo werd het ook genoemd in een bericht vandaag. Hij wilde al die gemeenten officieel bezoeken. Wat zegt dat over hem?
3: Ja, het was een missie voor hem. Het was een traditie. Iedereen was er ook aan gewend. Maar het was echt een levensmissie om samen met Sonja, zijn echtgenote, inderdaad het hele land aan te doen. Net niet gelukt, helaas, op 4 plaatsen na.
0: Ja, vind je het tragisch dat hij het net niet heeft gehaald? Of traag?
3: Ja, en ook weer niet, want dit is ook wel wat een monarchie is. Dus de koning is dood, leven de koning. Dat klinkt heel cru, maar zo werkt het in Noorwegen. Zeker bij Harald, die altijd heeft gezegd, ja, ik heb me verbonden aan dit ambt levenslang. Abdiceren, zoals wij dat in Nederland kennen, was ondenkbaar. Nou, nu is er een nieuwe koning en die kan juist misschien, is dat juist wel heel mooi, als hij alsnog die belofte van zijn vader en zijn moeder inwisselt. En in Noorwegen hopen ze ook eigenlijk dat Sonja, de echtgenote van Harald, dan ook daarbij aanwezig zou zijn. Wat nog niet eens zo'n gek idee is. Nee. Omdat Mette Marit natuurlijk nog steeds aan het herstellen is van haar longtransplantatie.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, hij was een beetje traag, want hij heeft 35 jaar de tijd gehad.
3: Nou ja, ik heb eventjes gekeken van hoe zit dat eigenlijk bij onze eigen koning. En dan vind ik inderdaad het in Noorwegen wel een beetje traag. We hebben weliswaar, zijn een veel kleiner land. Maar qua aantal gemeentes verschillen we maar 15 gemeentes. Als ik nu zie, ik denk dat Willem-Alexander tijdens zijn koningschap alleen al 3/4 van Nederland heeft bezocht.
0: Oh, dus wij hebben eigenlijk ook een gemeentejacht in Nederland van de koning of het koningspaar.
3: Ja. Ja, alleen wij noemen het niet zo. Ik weet dat er in het paleis heel heftig met een kaart van Nederland bij wordt gehouden waar de koning of de koningin of iemand van het koninklijke huis al geweest is. Zodat niet alleen maar de Randstad aandacht krijgt en ook de regio. Willem-Alexander heeft natuurlijk ook na zijn koningschap in 2013 streekbezoeken ingelast. Hè. Hij gaat 2 keer, soms wel 3 keer per jaar uitgebreid op ontdekkingstocht in een bepaalde regio. Ja. Dat wil hij zelf heel inhoudelijk, dus echt op de inhoud. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat het een soort mini-koningsdag is. Ja. Maar ook bij ons koningshuis is het echt de wens om zoveel mogelijk gemeentes, Nederlanders te ontmoeten.
0: Ja. Ja, dankjewel Justine. Marcella, tot slot. Wij zijn aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne en straks Wat blijft? Daarin de biograaf van Eddy du Perron. Naar aanleiding van de uitgave van het brievenboek van Elisabeth de Roos en Eddy du Perron dus. Het strijdperk van de liefde. Lijkt me erg leuk. Nou, dag.
4: Als ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
6: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor buurman.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.